smoke a lot, talk a lot, and talk a lot. Do not listen.

0: But you're just a boy.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in twee sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in drie sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
2: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
4: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
2: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Een zeer geregeld zon. Vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen, dit is een nieuwe Oogochtendshow. Het is vandaag 6 augustus en naast mij staat Hans. Mijn naam is Paul.
6: Goedemorgen, Paul.
5: En wat zijn de onderwerpen van het Oog Radio Nieuws?
6: We gaan het hebben over dat de droogte nog geen extra maatregelen heeft veroorzaakt bij het waterschap Noordzeil-West. De Groningse Vierdaagse ligt op schema na een warme stad en steeds meer fastfoodzaken in Groningen.
5: Dat hoor je straks in het Oog Radio Nieuws.
0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: De Oogochtendshow.

0: met Somber en Homewrecker. Gaan we alvast even vooruitblikken wat er straks in het...
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: Oognieuws is. Naast mij staat Hans. Hans en ik die hebben elkaar voor het eerst gezien vanmorgen.
2: Ja, goh, spannend.
0: Ja, toch?
2: Ja, ja. Ik vind het nu al gezellig. Dus ja. dat komt helemaal goed.
0: Wat komt er straks allemaal aan bod?
2: Oh, we gaan het hebben over de Timmerdorp Groningen. En die zijn alweer bezig met de 13e editie. En daar zijn wij natuurlijk naartoe geweest van Oog.
0: Ja, ben jij een beetje goed met timmeren?
2: Ik vind dit altijd heel leuk om te zeggen. Ik ben de zoon van een bouwvakker.
0: Ja.
2: En ik heb daar helemaal niks van geleerd.
0: Nou, ik heb gisteren een paar stoeltjes in elkaar gezet. De handleiding, nou ja, dat
2: laat het terzijde.
0: Ja, het was gelukkig geen IKEA, maar nee, ik moet er ook niks van hebben, hoor.
2: Nee.
0: Zometeen dus over het Timmerdorp krijg je eerst We Pray.

0: Coldplay and We Pray.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Bij Tuin in de Stad aan de Tarrelaan is Timmerdorp Groningen bezig met alweer de 13e editie.
2: Het is de tweede week waarin kinderen zich kunnen vermaken met het bouwen van hutten. En gelukkig kunnen ze afkoelen in een mini-zwembad. Het evenement draait niet alleen om plezier. De organisatie wil ook kinderen leren om samen te werken, creatief te denken en zelfstandig met gereedschap aan de slag te gaan. De hutten en andere bouwwerken worden grotendeels door de kinderen zelf ontworpen. En Oog liet zich gisteren rondleiden door een van hen, Karel.
3: Ik ben Karel en ik ga jullie vandaag rondleiden op Timmerdorp. Daar kan je drinken halen en soms ook koekjes en ook de ketting waarvoor je naar de wc gaat. Daarnaast zijn de keukens. Dus daar kan je voedsel halen als lunch is. Daar is de knutseltent. Daar kan je knutselen, zoals de naam zegt. En de EHBO is ook daar. Wat best handig is.
4: Want, heb je dat dan nodig gehad, EHBO?
3: Een beetje. Ik heb op mijn lip geslagen.
4: Oh, op je lip geslagen? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
3: Goeie vraag. Daar hebben we het watervalletje en het meertje, maar we hebben een groter zwembad. Daar kan je de spijkers, hout, hamers, alle benodigdheden halen bij het bordje met bank en al die pallets. Hier is het zwembad, die sinds gisteren hier staat, omdat het gisteren super warm was. Vanaf hier begint ongeveer het terrein van de hutten. Sommige hutten zijn van vorige week, omdat er al 1 week aan Timmerdorp geweest. We hebben hier een 2-verdiepingen hut. De verdieping vergunningen worden verleend door de vrijwilligers. Omdat het moet stevig genoeg zijn, want anders mag het niet, want dan kan je vallen. Dus er kan zien worden er ook zeilen gebruikt als dak en worden huisjes namen gegeven. Hut Alone, wat een naam.
4: Weet je ook waar die naam vandaan komt?
3: Home Alone, natuurlijk.
2: Ja, je hoorde deelnemer Karel over Timmerdorp Groningen. Karel weet er heel veel van, geloof ik. Ja. Volgende week gaat een nieuwe groep kinderen aan de slag. En op zaterdag 15 augustus wordt het Timmerdorp afgesloten met een feest waar ook ouders en verzorgers welkom zijn. En je luisterde naar een bijdrage van Marco Hamanga. Weer dat timmeren.
0: Ja, en hij neemt zijn verantwoordelijkheid, hè?
2: Ja.
0: Hij denkt om de veiligheid.
2: Hij denkt om de veiligheid, vergunningen. Hij weet waar je eten kan halen.
0: Ja.
2: Ik zeg Karel voor burgemeester van dat Timmerdorp.
0: Functie bij de gemeente, denk ik, dat het straks wordt.

0: John Legend hier op Poog Radio en Safe Room. Gaan we even kijken naar het weer. Vandaag is er veel bewolking, maar de zon die breekt af en toe door. Plaatselijk kan een bui vallen en het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait uit het westen en is matig tot vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. En vanavond en vannacht is het helder en de temperatuur die koelt af naar zo'n 12 graden. Gaan we door naar het korte nieuws. Hans, wat heeft onze bureau-redacteur voor ons opgezocht?
1: Nou, er is van alles aan de hand in Groningen. Dunnerzaak Hasret is failliet verklaard, melden diverse media. Twee vestigingen van Hasret in Groningen zijn failliet verklaard vanwege een belastingschuld. Het gaat om de zaken aan de Aststraat en de Steensteelstraat. En de vestiging aan de Oosterstraat valt buiten het faillissement. De curator onderzoekt samen met de eigenaar of de zaken voorlopig nog open kunnen blijven en of een doorstart mogelijk is.
0: Ja. Iconisch eigenlijk.
1: Ja, dit is natuurlijk eerder gebeurd, hè, een paar jaar geleden. En toen zijn ze ook doorgegaan, dus ik hoop dat het goed komt.
0: Ja, laten we het hopen. Ja, en dan lezen we in het Dagblad van het Noorden. Rug die richt kijkplekken in voor de zonsverduistering. De Rijksunie in Groningen richt volgende week op meerdere plekken in het Noorden observatieplekken in voor gedeeltelijke zonsverduistering van 12 augustus. Bezoekers kunnen onder meer bij het Forum Lauwersoog en de Eemshaven met speciale apparatuur en eclipsbrillen veilig naar het natuurverschijnsel kijken. De universiteit die benadrukt dat deze verduistering bijzonder is. Een vergelijkbare eclips in Europa is pas in 2081 weer te zien.
1: Zo, ja, en onze sterrenkundige.
0: Hoe oud zijn wij dan?
1: Oeh.
0: Even sneller. Ja, nou, dan zit ik denk ik wel in een opvanghuis, denk ik.
1: Zitten we nog steeds met een microfoon bij jou. Komt helemaal goed. Nee, en het leuke is, wij zijn er vanochtend natuurlijk ook bij, want wij draaien dan de Kei-show.
0: Ja.
1: En wij gaan gewoon het Forum op.
0: Ja, lijkt me leuk. Even zo'n brilletje kopen.
1: Precies.
0: Lijkt me wel goed.
1: Ja, en dan ontruiming portiekflat vanwege het verdrijven van muggen, melden we zelf in de Oog-app. Een portiekflat aan de Bosboom Toussaintstraat in Groningen is gisteravond korte tijd ontruimd na flinke rookontwikkeling. Een bewoner had bladeren in een pannetje laten smeulen om muggen te verdrijven, waarna rookmelders afgingen en de brandweer uitrukte. Niemand raakte gewond en na ventilatie konden de bewoners weer terug naar hun woningen. Ja, zo kan dat ook.
0: Ja, ja. Kan allemaal gebeuren.
1: Ik hoop dat de muggen geschrokken zijn van de brandweer en gewoon weg zijn.
0: Ik vind trouwens, dat dacht ik van de week nog, toen had ik last van een wesp. Ik vind het deze zomer eigenlijk wel meevallen.
1: Ja, ik klop het af, maar ik word nooit geprikt door muggen. Die vinden mij niet leuk.
0: Oh.
1: Dus ik zou het niet weten.
0: Dat is een voordeel.
1: Ja.
0: Dat is wel een voordeel. Maar ik heb er ook niet veel last van. Straks meer nieuws, natuurlijk in het Oog Radio Nieuws. Gaan we eens naar de muziek toe. Lionel Richie en dit is All Night Long.

goed wakker worden met Oogradio aan, de Oogochtendshow. Mijn naam is Paul en ik heb een stadsplaat voor je. Zet een groep twintigers lang genoeg in een Ierse pub en je krijgt een dubbelzinnig liefdesbetoog genaamd Mout. De groep twintigers die noemen zich Het Voorwoord en hun nieuwe single is een luchtige zomerplaat om je energieke zomer mee af te trappen. En kleine spoiler, volgende week zijn ze bij ons op de Keiweek. Je hoort Het Voorwoord en dit is Mout op Oogradio.

0: is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Het watersysteem van waterschap Noorderzijlvest is ondanks de aanhoudende droogte nog altijd stabiel. Volgens het waterschap is het waterpeil hoog genoeg en zijn beregenings- of onttrekkingsverboden daarom niet nodig. Dat komt onder meer doordat er in het noorden meer regen is gevallen dan in de rest van Nederland en er water uit het IJsselmeer kan worden aangevoerd. Wel waarschuwt Noorderzijlvest dat de druk op de zoetwatervoorraad ook hier de komende tijd zal toenemen. De Groningse Vierdaagse is halverwege en de eerste twee wandeldagen zijn goed verlopen. Vanwege de hitte werd dinsdag de route van 40 kilometer geschrapt en gingen wandelaars eerder van start. Gisteren was het koeler, waardoor de oorspronkelijke afstanden en starttijden grotendeels weer konden worden aangehouden. Vandaag en vrijdag staan de laatste twee etappes op het programma, met routes er onder meer Roegwold en Nationaal Park Drentsche A. De nieuwe vliegverbinding tussen Groningen Eelde Airport en de Deense stad Esbjerg is officieel geopend. De route is bedoeld voor bedrijven in de zeevaart en offshore sector en wordt in augustus iedere dinsdag gevlogen. Vanaf september komen daar ook vluchten op woensdag en donderdag bij. De verbinding is de tweede Noordzeeroute vanaf Eelde, naast de bestaande route naar het Britse Norwich. Alleen zakelijke reizigers kunnen gebruik maken van de vluchten. Het aantal fastfoodzaken in de provincie Groningen is in 10 jaar tijd met 35% toegenomen. Begin dit jaar telde de provincie 620 zaken, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemeente Groningen heeft met 1,4 fastfoodzaak per 1000 inwoners de hoogste dichtheid van de provincie en zit daarmee boven het landelijk gemiddelde. Ook landelijk groeit het aantal fastfoodzaken al jaren sneller dan het aantal restaurants. Dan het weer. Vandaag is er veel bewolking, maar de zon breekt af en toe door. Plaatselijk kan een bui vallen en het wordt ongeveer 21 graden. De wind draait uit het westen en is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En vanavond en vannacht is het helder en koelt de temperatuur af naar zo'n 12 graden.
2: Dankjewel, Hans. Gaan we naar de verkeersinformatie en daar kan ik redelijk kort over zijn. Geen werkzaamheden op dit moment en ook geen files. Zodra het vast komt te staan, dan hoor je dat van ons.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Kroeg Radio en Stella heeft hij. En het is Boston. Op het geluid van Groningen. Het is 8:20, zoals ze dat in Groningen zeggen. Of in het westen noemen ze dat 8:50. Hè?
1: Oh, gosh. Ja.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, vanwege de aanhoudende warmte en het droge weer controleert waterschap Hunze en Aas deze week op kwetsbare dijk in Groningen.
3: Door langdurige warmte droogt de grond uit en krimpt de bodem. Het waterschap houdt de situatie de komende tijd goed in de gaten. Gisteren was er een eerste inspectieronde waarbij medewerkers met de prikstok een zogenaamde nulmeting uitvoerden. Door in de staat van de dijken later met deze meting te vergelijken, kan het waterschap ingrijpen als dat nodig is. Dijkinspecteur Gabriel Ramelow voerde gisteren zo'n eerste meting uit.
4: We zijn bij Meerstad en we gaan de dijk van het Slochterdiep inspecteren. Door de droogte kunnen er scheuren ontstaan in de dijk, omdat er in de diepere ondergrond ook veen zit. En veen kan niet goed tegen droogte. Als het uitdroogt, dan krimpt het en dan verdampt het eigenlijk. Daardoor kunnen scheuren ontstaan, maar ook verzakkingen. En we willen controleren vandaag of de dijk er nog goed bij staat, of die nog veilig is. Zo niet, dan kunnen we daar actie op ondernemen.
5: En hoe gaan jullie dat dan precies controleren?
4: Nou, vandaag loop ik met collega dijkinspecteur Erik over de dijk. We bekijken of we scheuren of verzakkingen zien. En als we die dan ook tegenkomen, dan maken we daar een foto van. En die leggen we vast in de dijkinspectie-app van ons waterschap. Zodat er besloten kan worden of er actie nodig is. Bijvoorbeeld de dijk extra nat houden of dat een scheur gedicht moet worden met zwelklei. We hebben nu een neerslagtekort, wat we bijhouden, van 130 mm. Dat is eigenlijk de ondergrens. Dus vandaag is echt een eerste ronde om te kijken hoe de dijken erbij liggen voordat de echte droogte aanvangt. En misschien is het over 2 weken wel weer voorbij. En als er genoeg regen is gevallen.
5: En doen jullie dat bij alle dijken?
4: Bij verschillende dijken. Een stuk of 5 in het gebied van waterschappen Hunze en Aas. Dat gaat om de Slochterdiepdijk hier achter ons bij Meerstad. Dat gaat om de dijk rond het Hondsalstermeer. De dijk langs het afwateringskanaal van Duurswold richting het Schildmeer. Dan hebben we nog de Woltersummer A en de Schouwmer A. Dus die dijken worden vandaag allemaal geïnspecteerd door collega's en ons tweeën.
5: En waarom die dijken?
4: Die dijken liggen in het gebied waar veel veen in de grond ligt. Andere dijken liggen meer in kleigebied. En vooral veen is gevoelig voor droogte, omdat het niet meer opzwelt als er weer water bij komt. Dus als er eenmaal schade is, herstelt dat niet van nature als het weer nat wordt.
3: Ja, je hoorde dijkinspecteur Gabriel Ramelow van waterschap Hunze en Aas. En als er geen regen valt, doet het waterschap over een week een nieuwe meting. De waterstanden in Groningen zijn voorlopig nog redelijk op peil, mede doordat er water kan worden aangevoerd uit het IJsselmeer. Maar de druk op het beschikbare water neemt wel toe en daarom vraagt het waterschap om verstandig om te gaan met water. En je luisterde naar een bijdrage van Denise Overkleeft. Wij zeiden het net al, Paul. Groningen valt onder 2 waterschappen.
0: Ja, ja, dus, bijzonder, hè?
3: Ja, dit is heel verwarrend, want hier krijg je te horen, nou, we zijn wel voorzichtig en nou, een beetje goed alles in de gaten houden. Terwijl Noorderzijlvest, die heeft zoiets van, oh, we hebben nog wel genoeg water.
0: Ja, ja. Dat is meer de Groningse houding eigenlijk,
3: ja,
0: hè?
3: Ja.
0: Lekker nuchter.
3: Ja, maar dit geldt wel voor bijvoorbeeld Haren natuurlijk. En ja. Oosterpoort, Helpman.
0: Jij hebt net een nieuw zwembad gekocht, zei je toch?
3: Ja, ja, mijn hele tuin staat zo'n groot zwembad. En,
0: Helemaal goed. Kijk dus uit met water, maar blijf wel gewoon goed water drinken. Want dat is wel heel erg belangrijk, met dit weer. Ga nu naar deze mooie vrouw, Tina Turner. Je luistert naar de Oogochtendshow. Het is 8:15. I don't wanna fight.

0: Lekker vrolijk liedje op je radio. Willy William en Trumpeter.
1: Het nieuws uit Groningen.
2: De stichting bekritiseert rugonderzoek naar dode zeerollen. Dat melden wij zelf van Oognieuws. De stichting Groningen Jabalia heeft een open brief gestuurd aan het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarin vragen zij de universiteit te stoppen met een Europees onderzoeksproject naar de dode zeerollen. Volgens de stichting versterkt het met Europees geld gefinancierde onderzoek onbedoeld de Israëlische claim op de rollen, terwijl die politieke context buiten beeld blijft. Ze wijzen erop dat de dode zeerollen na de Israëlische bezetting van de westelijke Jordaanoever vanuit het Palestijns Archeologisch Museum naar het Israël Museum zijn overgebracht. Het project onderzoekt met onder meer AI en chemische analyses waar de ruim 2000 jaar oude rollen zijn geschreven. Hoogleraar Mladen Popovic, die het project leidt, zegt dat het onderzoek uitsluitend wetenschappelijk is en losstaat van politieke standpunten. Voor het vijfjarige onderzoek ontving de rug een Europese subsidie van 2,5 miljoen euro. Ja, complex.
3: Ja, 2,5 miljoen heb ik niet staan.
2: Nee, ik ook niet. En het is natuurlijk ontzettend interessant. De dode zeerollen, heb je ze ooit gezien?
3: Nee.
2: Ze waren in Nederland een paar jaar geleden, in het Drents Museum.
3: Oké.
2: En ik vond het echt een van de meest, ja, bijzondere momenten wat ik ooit in een museum heb meegemaakt, om die dingen in het echt te zien.
3: Ja, was je dan gewoon bij de tentoonstelling zelf of ook bij de verschijning ervan, dat ze echt werden getoond?
2: Nee, ik was bij de onthulling toevallig in het museum. Ja. En daarna ook gewoon in de tentoonstelling. En dan moest je op een lampknopje drukken, want die dode zeerollen mogen niet te lang in het licht. Dat is niet goed voor ze.
3: Ja.
2: Daarom is dat AI nu zo interessant. Ze kunnen het met scans doen.
3: Ja.
2: Ik vond dat zo bijzonder. Dus ik ben heel blij dat er onderzoek gedaan wordt. En ook heel trots dat het door Groningers gebeurt. Aan de andere kant, dit ligt heel gevoelig.
3: Ja, ja, juist in deze tijd.
2: Ja. Ja. Maar goed, positief nieuws. Creatief Centrum Tumult opent eind september de deuren, meldt de Groninger Internet Courant. Het nieuwe creatieve centrum in de Sint-Jansstraat in Groningen is bijna klaar. En de komende weken wordt het gebouw ingericht, waarna op zaterdag 26 september de officiële opening volgt. Met de verhuizing komen muziek, theater en beeldende kunst voor het eerst samen onder één dak. En daarmee krijgt Groningen een centrale plek voor amateurkunst, pal naast het Forum en aan de voet van de Martini-toren. Ook krijgt de organisatie een nieuwe naam. Kunstencentrum Vrijdag gaat dus verder als Tumult. Volgens de organisatie past die naam beter bij de creatieve energie en levendigheid van het nieuwe centrum. Tijdens de openingsdag op 26 september zijn er optredens, workshops en rondleidingen voor het publiek.
3: Ja. Ja, Tumult. Ja.
2: Ik vind het zo'n ouderwets woord.
3: Ja, ik vind vrijdag zo leuk.
2: Ik ook.
3: Ja.
2: En vrijdag is helemaal nog niet zo'n oude naam. Dat is in 2014 gebeurd. Voor die tijd heette het de muziekschool en het kunstencentrum. Die gingen samen. En toen werd het vrijdag. Ik vind dat heel leuk. Maar volgens de organisatie denken mensen heel vaak dat ze alleen open zijn op vrijdag.
3: Dat vind ik een makkelijk excuus.
2: Ik ook. En ik vind Tumult echt, ik vind het logo ook, en het is niet aardig om te zeggen, maar ik vind het heel ouderwets.
3: Ja? Oh, ik moet het even bekijken, denk ik zo.
2: Ja, ik vind het, maar aan de andere kant, ik ben zo blij dat ze weer open gaan.
3: Ja. Want jij bent er vaak te vinden?
2: Nee, maar ik vind het gewoon fantastisch dat Groningen zoiets heeft. Dat je jongeren kunnen daar workshops doen, oudere mensen kunnen, iedereen kan daar terecht voor kunst en cultuur. En ja, vind ik heel belangrijk. Zeker op zo'n locatie midden in de stad.
3: Heel belangrijk. Ik lees hier nog even de locaties die gesloten zijn.
2: Ja.
3: Zijn de Kerkstraat, de Noorderbuitensingel, de Walstraat.
2: Ja.
3: En dus, zoals je net zei, 2014. Na 12 jaar, nieuwe naamswijziging. Ja. Gaan we naar de muziek. Straks het landelijke nieuws krijg je van de NOS. Maar eerst krijg je Stomp. Dit is Brothers Johnson en de Brothers Johnson.

0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
3: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
2: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
4: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
2: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je bent nog steeds bij de Oogochtendshow. Mijn naam is Paul. En naast mij staat
6: Hans. Goedemorgen.
5: En goedemorgen bij het tweede uur van de Oogochtendshow.
6: Daar gaan we weer.
5: 8:02. Wat zijn de onderwerpen van het Oogradio nieuws?
6: Ondanks droogte nog geen extra maatregelen nodig bij waterschap Noorderzeilvest. Chronische Vierdaagse ligt op schema. En steeds meer fastfoodzaken in Groningen.
5: Vierdaagse lopen. Lijkt jij dat leuk om te doen?
6: Nou, ja, moet je toch vaker naar de ochtendshow luisteren, Paul. Maar Lijn en ik gaan het volgend jaar doen.
5: Echt? De Groningse Vierdaagse?
6: De Groningse Vierdaagse.
5: Ook de Nijmeegse?
6: Nee. Want dan moeten we gewoon ochtendshow draaien natuurlijk.
5: Nee.
6: Maar jij dan? Ga je mee?
5: Ik ben aan het trainen. Ik werd zo geïnspireerd afgelopen editie door de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Mijn vader heeft hem 10 keer gelopen.
6: Zo.
5: Of meer. Ik hou het niet bij. Mm-hmm. Ik en mijn vrouw, die willen hem gaan lopen, ja.
6: Dat is
5: ja.
6: Die van Nijmegen?
5: Ja,
6: die van Nijmegen. En dan kom je 2 weken later bij ons met de ochtendshow 1 dag meelopen?
5: Is goed. Okay. Met de ochtendshow meelopen, hè?
6: Ja, wij gaan met de ochtendshow de Vierdaagse lopen. Ja.
5: Nee, het lijkt me leuk, maar tof dat jullie dat gaan doen. Dus gewoon zender op zak en dan gewoon lekker gaan.
6: Ja, dan kan jij mooi ons vervangen op de dinsdag terwijl wij lopen.
5: Ja,
6: dan,
5: dat gaan we doen.
6: Top,
5: gaan we
6: deal.
5: Wat gaan we zo meteen van nieuws behandelen?
6: Nou, nog meer Vierdaagse. We gaan zo bellen met André Pater van de Groningse Vierdaagse. Eens even kijken hoe het gaat zo midden in de wandelweek.
5: Ja, ik ben benieuwd. Zo'n organisator, zou die zelf nou ook heel erg van wandelen houden?
6: Nou, ik ken André een klein beetje.
5: Oké.
6: Ik ga hier geen uitspraken over doen.
5: We gaan het hem straks vragen.
6: Yes.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: De Oogochtendshow.

0: Oogradio, het geluid van Groningen. En deze week in Groningen, die staat een beetje in het teken van de wandelvierdaagse. En die is halverwege.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Na 2 dagen wandelen met een tropische start en duizenden enthousiaste deelnemers is het tijd om de eerste balans op te maken.
2: Ja, bij ons in de studio, of nou ja, aan de telefoon, André Pater, die kan natuurlijk niet weg van de Grote Markt. Goedemorgen, André.
3: Hey, goedemorgen.
2: Hey, hoe gaat het tot nu toe? Hele open vraag.
3: Ja, heel erg goed.
2: Heel erg goed.
3: Echt heel erg goed. Nee ja, iedereen is ontzettend blij. We hebben een mega sterke groep aan vrijwilligers die eigenlijk alles oppakt wat ze kunnen oppakken. We proberen constant te horen, te voelen, te luisteren. Hoe gaat het? En nou ja, we hebben dan bijvoorbeeld even heel kort gisteren feedback teruggekregen van goh, op die entertainmentpleinen die jullie op de route hebben, ik zou wel wat meer bankjes willen. Dan gaan we tot diep in de nacht door. Oké, zo voelt het, hè, want we starten vroeg. Om extra bankjes te regelen. En die staan er dan vandaag ook. Dus ik ben niks anders als mega trots.
2: Ja, wat goed. Hey, ik hoor je nu zeggen entertainmentpleinen, maar ik dacht dat jullie een wandelevenement waren. Wat doe jij met entertainment dan?
3: Zeker. Ja, nee, wij doen inderdaad wandelen. 4 dagen lang wandelen, 20, 30, 40 kilometer. Maar het karakter van het evenement is verbinden. Hè, op welke manier dan ook. Dus op het moment dat je ondertussen even ergens wil gaan zitten en stoppen en rusten, dan doen we op een entertainmentplein. Ja, dat klinkt ook heel groot. Maar er staan eventjes 2, 3, 4 foodtrucks, een artiest, een springkussen. En dan en daarna kunnen ze door. En dat is niet alleen bedoeld voor de wandelaar, maar ook voor degene die wil aanmoedigen. Hè, springkers, ik kan me voorstellen dat als je wandelt dat je er niet op gaat zitten springen. Maar stel nou dat je kinderen, kleinkinderen thuis hebt die zeggen van nou, ik wil toch wel aanmoedigen. Nodigen die ook vooral uit om naar zo'n plein te komen. Om ze daarop te wachten.
2: Wat goed. Hey, jullie hebben er 2 dagen op zitten met dat entertainment en het wandelen en alle fantastische dingen op de Grote Markt. Zo halverwege, wat hoor je van de wandelaars?
3: Ja, die zijn eigenlijk echt heel erg enthousiast en positief. En het fijne is als mensen iets aan ons teruggeven. Hè, oftewel, hè, joh, ik zou misschien dit anders doen of ik zou dat nog wel eens willen zien. Dan is dat alleen maar in het meedenkende en helpen in het weer te verder verbeteren en uitbreiden en noem maar op. Ja, en ik kan niks beters bedenken dan iemand die bij jou komt wandelen, heel blij is en dan ook nog een stukje mee probeert te denken naar de komende jaren. Ja, heerlijk. Fantastisch. Ja,
2: want die komende jaren, dat gaat zeker gebeuren.
3: Wat mij betreft, 100%.
2: Helemaal goed, houden we je aan. Hey, waar gaan de wandelaars vandaag heen?
3: We gaan vandaag dag 3 Route Oost beginnen. Of is het eigenlijk al lang begonnen?
2: Vanochtend vroeg toch al?
3: Ja, zeker. 5:30 begon de 40 kilometer, 6:30 de 30 en 7:30 nu de 20. En die gaan nog zo vertrekken tot zo'n uurtje of 10. Dat betekent ook alle reguliere starttijden weer vandaag. En ze gaan naar het oosten. Dus 40 kilometer gaat naar het knuppelpad. En 30 kilometer die gaat iets eerder van de route af, iets noordelijker, naar het Bedemerbos.
2: Ja.
3: En daar hebben wij dan voor de enige andere, de 20, 30 gaat die kant op, maar 30 die gaat nog eventjes een klein ommetje maken door Thesingen.
2: Even een klein ommetje langs Thesingen.
3: Precies.
2: Nee, helemaal goed.
3: Even 10 kilometer.
2: Ja, even 10 kilometer erbij. Hey, het is natuurlijk heel warm geweest de afgelopen dagen. Moeten jullie daar nog wat mee verder deze week of komt het nu goed?
3: Nou, dat durf na de snelle veranderingen niet zo snel meer te zeggen. Mm-hmm. Maar het lijkt goed te gaan. Vanmorgen zag ik hier en daar wat mensen die inderdaad alweer een lange broek aandeden. Zo'n afritsbroek. Hè, omdat het vanmorgen echt wel best wel fris was. Het was gewoon 15 graden toen wij... hoor mij, dat is op zich ook prima. Maar het was ten opzichte van vorige week toch 15 graden kouder. Dus ze hadden even een lange broek aan, maar wel zo'n afritsbroek. Zodat als het vanmiddag wat warmer wordt, want het wordt gewoon lekker wandelweer. Ja. Dat ze hem kunnen afritsen als ze dat willen.
2: Nee, helemaal goed. En lekker veel hydrateren en insmeren. Ik zag gisteren tv-beelden van jou op de Grote Markt. Jij hebt je niet ingesmeerd.
3: Ah, die heb ik wel vaker teruggekregen. Ik krijg nu om een half uur een appje. Hey André, heb je al gesmeerd?
2: Nou, dan hoef ik het je niet te vertellen. Hey, nog één belangrijke vraag, Paul. Wij vroegen ons net al af, hè?
0: Ja, ben jij eigenlijk wel een wandelaar, André? En hoeveel zou jij kunnen doen?
3: Ja, ik ben zeker wel een wandelaar. Alle routes ook gelopen. Alleen niet alles achter elkaar. En ik moet ook heel eerlijk bekennen dat het meest jammere van dit evenement is dat ik mezelf niet kan lopen. En ik heb al heel veel wandelaars die hebben gezegd, ja, ik heb jou opgegeven te 27, kunnen we samen? Ik zeg, nou, hartstikke mooi. Nee, dus alle routes heb ik gelopen en ik ben zeker een wandelaar. En ik ga samen met mijn lieve vriendin, die ook helpt in deze organisatie, graag even een keer op een zondag een lang stuk wandelen. Maar ik moet eerlijk bekennen dat 4x40 achter elkaar ook gewoon echt een uitdaging is. En ik je niet durf te vertellen of mij dat ook gaat lukken.
2: Nou ja, dat moet je dan gewoon een keer in Nijmegen proberen. En dan twee weken later in Groningen bijkomen. Hé, hey, morgen is het medaillemoment. Alles er klaar voor? Toeters, bellen, confetti?
3: Zonnebloemen.
2: Zonnebloemen, dat is het geworden uiteindelijk.
4: Is dat een beetje de Via Gladiola van Groningen?
3: Ja, sterker nog. We hebben dus inderdaad een suggestie dat iedereen eventjes met ideeën komt voor een nieuwe grote marktnaam. En de Via Gladiola, die gaat natuurlijk naar de Gladiola van de Nijmeegse. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen dat ik een stuk of 20 hele unieke namen heb binnen zien komen bij ons in de mailbox. Misschien moeten we daar eens een keer over gaan stemmen met z'n allen.
2: Lijkt me een goed idee. Pitch je gewoon maandagochtend als je bij ons komt napraten die top 5 namen. En dan komen we daar zeker uit.
3: Geweldig.
2: Hey, veel succes nog deze week.
4: Hey, dankjewel André.
3: Dankjewel. Tot maandag. Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Teddy Swims en David Guetta en Gone, Gone, Gone. Vandaag is er veel bewolking, maar de zon breekt af en toe door. Plaatselijk kan een bui vallen en het wordt ongeveer 21 graden. En de wind die waait uit het westen en is matig tot vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. Vanavond en vannacht is het helder en de temperatuur koelt af naar zo'n 12 graden. Dus lekker die ramen openzetten. Daar ben ik ook wel even weer aan toe, hoor.
1: Ja, toch wel, hè.
0: Warm bij jou in huis ook?
1: Valt mee, gelukkig. We hebben alleen maar zon in de ochtend. Dus de rest van de dag is het eigenlijk prima te doen.
0: Oh, dat is heerlijk. Gaan we nu naar het laatste nieuws. Dat is bij elkaar gesprokkeld, want we zijn hier niet alleen. Floris is ook in de building. Dankjewel, Floris.
1: Heel goed. Hey, Donar haalt zesde Amerikaan binnen, melden onze collega's van Dagblad van het Noorden. Donar heeft de selectie voor komend seizoen compleet met de komst van de Amerikaan Michael McAllister. De 23-jarige forward komt over van het Deense Holbæk Stenhus en is de zesde Amerikaanse speler in de Groningse selectie. McAllister zegt uit te kijken naar de unieke fanbase van Donar in Martini Plaza.
0: Ben je een beetje een Donar-fan?
1: Nee, dit is het, ik heb überhaupt niks met sport. Sorry, Paul. Dit is, ja, ik ben een theatermens. Eten en dat soort.
0: Wat leuk. Nee, ik vind Donar leuk. Ik ben daar één wedstrijdje geweest. Mm-hmm. Samen met oud-oogcollega Michael van Duinen. Die gaat er iedere keer heen.
1: Ah.
0: Ja, mooi hoor. Mooi.
1: Ja, mijn beste vriendin heeft van de jaarplaatsen. Dus heel soms moet ik mee. En dan vind ik het ook leuk, hoor. De sfeer...
0: Voor straf.
1: De sfeer is fantastisch. Ja. Maar ik snap het spelletje niet.
0: Hoe zit dat met voetbal?
1: Ja, nou dat.
0: Hebben we niet over.
1: Wat ik ook niet snap zijn brandjes die gesticht worden. Ja, of dat zo is, hier weten we niet. Maar er was gisteren een brandje in het Sterrenbos bij Duo, meldt RTV Noord. Bij de Belastingdienst en het Duo-kantoor in het Sterrenbos heeft een klein brandje gewoed gisteren. Het vuur ontstond naast het gebouw, de plek waar mensen regelmatig roken. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft het vuur geblust. Ja,
0: bij de Belastingdienst.
1: Niet afgebrand.
0: Ja. Dat kunnen we natuurlijk een hele lullige opmerking over maken.
1: Nee,
0: heb ik een beetje een dubbel gevoel bij.
1: Ja, maar goed, we gaan er maar even vanuit. Omdat het bij een rookplek was, er zal iets niet goed uitgestampt zijn.
0: Ja.
1: En dan gaan we het ooit weten. Geen idee.
0: Ja, niet roken. Niet roken. Niet doen.

0: Oogradio en Milena Farmer en Desanté. Krijgen jullie het Oogradio nieuws? En ik krijg van Hans.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is iets na 8:30. Mijn naam is Hans Pettingagolo met het nieuws uit Groningen. Het watersysteem van waterschap Noorderzijlvest is ondanks de aanhoudende droogte nog altijd stabiel. Volgens het waterschap is het waterpeil hoog genoeg en zijn beregenings- of onttrekkingsverboden daarom niet nodig. Dat komt onder meer doordat er in het noorden meer regen is.

0: De route is bedoeld voor bedrijven in de zeevaart- en offshore-sector en wordt in augustus iedere dinsdag gevlogen. Vanaf september komen daar ook vluchten op woensdag en donderdag bij. De verbinding is de tweede Noordzeeroute vanaf Eelde, naast de bestaande route naar het Britse Norwich. Alleen zakelijke reizigers kunnen gebruik maken van de vluchten. Het aantal fastfoodzaken in de provincie Groningen is in 10 jaar tijd met 35% toegenomen. Begin dit jaar telde de provincie 620 zaken, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemeente Groningen heeft met 1,4 fastfoodzaken per 1000 inwoners de hoogste dichtheid van de provincie en zit daarmee boven het landelijk gemiddelde. Ook landelijk groeit het aantal fastfoodzaken al jaren sneller dan het aantal restaurants. Dan het weer. Vandaag is er veel bewolking, maar de zon breekt af en toe door. Plaatselijk kan een bui vallen en het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait uit het westen en is matig tot vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. En vanavond en vannacht is het helder en de temperatuur koelt af naar zo'n 12 graden.
1: Dankjewel Hans. Gaan we naar het verkeer. En daar kan ik, net zoals vorige uur, vrij kort over zijn. Er zijn op dit moment geen files. Op het spoor rijdt het ook lekker door. Alleen het schijnt wel dat er op de routes van de wandelvierdaagse op dit moment genoeg te doen is. Het is stevig doorlopen daar. Maar je kan lekker doorrijden in de stad. Gaan we zometeen weer verder met de uitzending. Wat gaan we zometeen behandelen?
0: Ja, we gaan het nog weer even over dat Timmerdorp hebben. Dat Timmerdorp Groningen dat bezig is met de 13e editie.
1: Helemaal goed. Krijg je eerst Offenbach en Quarterhead. Dit is Head, Shoulders, Knees and Toes.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

de Ogen Radio Stadsplaat. En die is deze keer van Stu33. Skinny Dippen heet de track en gaat over het uitgaansleven, waarin je een meid tegenkomt, je doet wat drankjes met haar en aan het einde van de avond wil je graag met haar skinny dippen. Ja, verder is het bedoeld als partytune met een lekkere flow en een goede beat. Je gaat erop naar luisteren, moet ik zeggen. Dit is Stu33, vind het een beetje een lastige naam. Skinny Dippen hoor je.

0: hier op Hoog Radio en Is It Love.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, we gaan even naar het laatste nieuws. We gaan even kijken bij Tuin in de Stad aan de Tarralaan. Want daar is er namelijk een timmerdorp bezig met alweer de 13e editie.
2: Ja, het is de tweede week waarin kinderen zich kunnen vermaken met het bouwen van hutten. En gelukkig kunnen ze afkoelen in een mini-zwembad. Het evenement draait niet alleen om plezier. De organisatie wil ook kinderen leren om samen te werken, creatief te denken en zelfstandig met gereedschap aan de slag te gaan. De hutten en andere bouwwerken worden grotendeels door de kinderen zelf ontworpen. En Oog liet zich gisteren rondleiden door een van die kinderen, Karel.
3: Ik ben Karel en ik ga jullie vandaag rondleiden op Timmerdorp. Daar kan je drinken halen en soms ook koekjes en ook de kettingen voor naar de wc gaan. Daarnaast zijn de keukens. Dus daar kan je voedsel halen als lunches. Daar is de knutseltent. Daar kan je knutselen, zoals de naam zegt. En de EHBO is ook daar. Wat best handig is.
4: Heb je dat dan nodig gehad, EHBO?
3: Beetje, ik heb op mijn lip geslagen.
4: Oh, op je lip geslagen? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
3: Goeie vraag. Daar hebben we het watervalletje en het meertje, maar we hebben een groter zwembad. Daar kan je de spijkers, hout, hamers, alle benodigdheden halen bij het bordje met bank en al die pallets. Hier is het zwembad, die sinds gisteren hier staat, omdat het gisteren super warm was. Vanaf hier begint ongeveer het terrein van de hutten. Sommige hutten zijn van vorige week, omdat er al één week aan Timmerdorp geweest. We hebben hier een 2-verdiepingen hut. De verdiepingvergunningen worden verleend door de vrijwilligers. Omdat het moet stevig genoeg zijn, want anders mag het niet, want dan kan je vallen. Dus je kan zien worden er ook zeilen gebruikt als dak en worden huisjes namen gegeven. Hut Alone, wat een naam.
4: Weet je ook waar die naam vandaan komt?
3: Home Alone, waarschijnlijk.
2: Ja, je hoorde deelnemer Karel over Timmerdorp Groningen. Volgende week gaat een nieuwe groep kinderen aan de slag. En op zaterdag 15 augustus wordt het Timmerdorp afgesloten met een feest waar ook ouders en verzorgers welkom zijn. En je luistert naar een bijdrage van Marco Hammenga. Ik vind het eigenlijk wel handig. Kinderen die nu al leren hoe je met gereedschap om moet gaan. Er zijn te veel mensen die dat niet weten vandaag de dag.
0: Nou, ik hoop dat er straks ook weer een lichting komt. Nou ja, die veel gaat timmeren, die veel in de bouw gaat werken. Want daar is natuurlijk wel een heel groot tekort.
2: En daar komt ook steeds meer vraag naar natuurlijk. Als AI op een gegeven moment al onze technische beroepen overneemt.
0: Ja.
2: Dan hebben we meer mensen nodig die dit kunnen.
0: Ja, dus in dat
2: dat opzicht.
0: Ja, in dat opzicht. Dan is het iets goeds, inderdaad.
2: En het is ook nog eens heel leuk.
0: Ja, hè? Ja. Ja, ik heb nog nooit zo'n hut gebouwd. Nee.
2: Ik heb wel hutten gebouwd als kind, maar nooit echt met timmeren en echt met planken en zo. Vooral met takken en kleden en dat soort.
0: Ik moet wel zeggen, als ik dan voorbij een boomhut fiets of rij, dan kan ik daar echt wel respect voor opbrengen. Ja. Van, oh, die hebben daar gewoon een mooie boomhut. Gaan we nu naar de muziek, Jackie Chan. Hier hoor je nu I Feel For You.
5: Chaka, chaka, chaka, chaka, Khan. Chaka, Khan.
0: Ja, dat bedoel ik.
5: Chaka, Khan. Chaka, Khan. Chaka, Khan.

0: Kensington op Hoog Radio en Living 4 maken we contact met onze weermeneer Johan Kamphuis. Voor het laatste weer voor vandaag en de komende dagen. Goedemorgen, Johan.
1: Oh, goedemorgen. Leuk om jou weer hier in de ochtend te spreken, hoor.
0: Ja, oud vertrouwd.
1: Oud vertrouwd, zeker. Beetje nostalgie.
0: Ja, heel, heel leuk. Gaan we vooruitkijken. Wat wordt het weer voor de komende dagen?
1: Even terug nog naar gisteren. Toen werd het 26,2 graden. De hitte was verdreven. Maar ik weet niet hoe jij het hebt ervaren. Ik voel het een soort van warme feunwind. Nou, we gaan vandaag weer een klein stapje terug doen in alles. In het zonnige weerbeeld en in temperatuur. En dat komt omdat een depressie vanaf Schotland de oversteek maakt naar het Skagerrak, een zeegebied ten zuiden van Noorwegen en Zweden. In de winter geeft en in de herfst geeft zo'n depressie veel wind en buien. Maar midden in de zomer moeten we het doen met wat wolkenvelden en een heel lokaal buitje. Dat is het weerbeeld van vandaag. De mooie blauwe luchten waar we nu nog tegenaan kijken, die maken geleidelijk plaats voor een toenemende bewolking en dus dat lokale buitje. Temperatuur komt weer wat minder hoog uit dan gisteren. Het wordt een graad of 23. En er waait een stevig windje. Die neemt toe naar vrij krachtig, windkracht 5. En voor wie dat nog niet voldoende is, die kan ook naar het Waddengebied gaan. Daar neemt de wind toe tot windkracht 6 of af en toe zelfs windkracht 7. Krachtig of hard. Komende avond en nacht, dan neemt de wind af, verdwijnen de meeste wolken weer en wordt het een fris nachtje met temperaturen rond een graad of 11. Ja, morgen. Nou, eigenlijk vanzelfde laken een pak. Opklaringen, wolkenvelden. Ik denk wel dat het enkele buitje morgen geskipt wordt. Dus een droge dag. En de temperaturen doen nog een klein stapje terug. Het wordt een graad of 21. En nog een verschil met vandaag. Het is morgen heel rustig weer. In de nacht naar zaterdag opnieuw heerlijk doorademweer. Temperatuur een graad of 11. En zaterdag, ja, en ook zondag, dan gaan de temperaturen weer omhoog. En dat komt omdat een hoge drukgebied vanaf de Noordzee langzaam over ons land schuift. Ja, en zodra we dan aan de westflank van de rugas komen, komt de wind weer vanaf het continent. En gaan de temperaturen weer op omhoog. Zaterdag 25, 26 graden. Weinig wind uit het oosten. Flinke zonnige periode en een paar wolkenveldjes. In de nacht nog altijd weer frisjes, 11 of 12 graden. En dat is toch lekker. En dan kunnen we ons gewoon opmaken voor een zondag, waarbij het kwik weer oploopt naar 28 tot een tropische 30 graden. Er staat niet al te veel wind. Wind komt nu uit het westen. Op maandag draait de wind naar het noordwesten toe en dan stroomt er weer minder warme lucht binnen. Dat is echt het kenmerk van deze zomer. Hitteopstoten gevolgd door weer minder warm weer. En op dinsdag 24 graden, evenals maandag. Beide dagen blijft het overwegend droog. Zonnige periode, wolkenveldjes, ze wisselen elkaar af. En de nachtelijke temperaturen lopen weer wat op. Liggen dan zo rond 15 graden. Dat zijn nog altijd geen tropennachten. Maar het lijkt erop dat die tropennachten nog wel een keertje gaan komen. Want in de loop van volgende week, om nog wat verder vooruit te kijken, lijkt het hittekanon opnieuw aan te gaan. Nou, je hoort het. De zomer zit nog altijd, ja, en dat is al hele lange tijd zo, vast in het zadel. Maar vandaag en ook morgen is het even lekker bijkomweer.
0: Nou, lekker, Johan.
2: Ik kan er een beetje van genieten nu, Johan. Het viel mee vannacht.
1: Het viel je mee. Je ging er wel goed op.
2: Ja, je weet het. Ik hou niet van die warmte. Dus nee. Dit, ja, beter
1: nou
2: zo.
1: Ja, een bijkomend voordeel dat het zo regelmatig zo heel erg warm is, is dat je 6, 27 graden dan eigenlijk wel denkt van, wat frisjes.
2: Precies. Heel goed.
0: Ja, en dat vind ik lekker wel, want dan begin je lekker cool. Ja. En uiteindelijk wordt het dan warmer. Maar als je direct warm begint, dan is het gelijk zo'n lange dag.
1: Ja. Ja, en voor iedereen die niet zo van warmte houdt, ik heb nog altijd het idee dat de tweede helft van deze maand echt anders gaat verlopen. Gisteren nog een akkerbrand in die hoven. Waar toch ook een boerenkar in de hand is gevlogen. Het is allemaal zo ongelooflijk droog dat één vonkje genoeg is om zo'n akker in de brand te zetten. Ja. De natuur heeft echt behoefte aan regen. En het lijkt erop dat de tweede helft van de maand uit een ander vaatje gaat tappen en dat er ook weer eens ruimte komt voor regen.
2: Nou, gelukkig.
1: Ik denk dat het wel fijn wordt.
2: Ja. Johan, wij spreken jou volgende week geloof ik niet, want dan heb jij vakantie. Ik wil je nu gewoon alvast een fijne vakantie wensen.
1: Ja, we spreken elkaar volgende week niet en de week daarna niet en de week daarna ook niet.
2: Oh, zo roep je me aan, Johan. Nou ja, je dat morgen echt... gelukkig nog wel.
1: Ontwennen. Ja. Ja. Ik ben er morgen nog en maandagochtend ben ik er ook nog.
2: Oh,
1: ik
2: gelukkig.
1: Weet niet of jij er dan nog bent.
2: Ja, absoluut. Kijk ik daar gewoon weer naar uit. Dankjewel.
3: Oh, hartstikke ik leuk. Johan, zie ik jou vanmiddag ook?
1: Oh. Vanmiddag, hoe laat?
3: Ja, moeten we nog even kijken.
1: 10 voor 5?
3: Ja, prima. 10 voor 5, Oog Radio.
1: Ja, gaan we doen. Tot vanmiddag.
3: Okay, tot vanmiddag.
1: Hey, mooie dag. Hoi, hoi.
3: Dat doen we ook. Gewoon even afspraken afstemmen. Dat... Gewoon live op de radio.
2: Eén grote familie. Je zei het al.
3: Zo, dat was weer even een ochtendshow. De donderdag 6 augustus. Je hoorde Paul. Dat ben ik.
2: Ja, en Hans. En ik vond het best wel gezellig, Paul.
3: Ja. Bij 10 minuten voor de show zagen wij elkaar.
2: Voor het eerst.
3: Ja, en het is gewoon volgens mij goed verlopen.
2: Ja hoor.
3: Ja, we gaan het over 2 weken nog even een keertje...
2: Ja, want nu blijf jij natuurlijk. Jij hebt de ochtendshow zo gemist.
3: Nou, het is wel heerlijk om in de ochtend gewoon radio te maken.
2: Ja,
3: dat ontken ik niet. Wat hebben we allemaal behandeld?
2: Oh, een heleboel. We hebben bij Timmerdorp gekeken aan de Taralaan in Groningen. We zijn nog eventjes wezen kijken bij Waterschap Hunze en Aas. En we hadden André Paten aan de telefoon van de Vierdaagse. Want die zijn gewoon nog bezig tot en met morgen.
3: Ja, en jullie gaan volgend jaar de Vierdaagse
2: ja,
3: dus doen.
2: Ja, absoluut. Marlijn en ik, het team van dinsdag. En jij hebt al beloofd dat je ook komt. Ja, dus in ieder geval onze dinsdag overnemen en misschien die zonnebloemen dan brengen.
3: Ja, dat is leuk. En voor nu wens ik jij als luisteraar een fijne dag.
2: Ja.
3: En dan zeggen we zoals altijd...
2: Dikke doei.
3: Dag hoor.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
7: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
6: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
8: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
6: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden in het noorden, vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app...

Geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Petting Gagolo met het nieuws uit Groningen. Het watersysteem van waterschap Noorderzijlvest is ondanks de aanhoudende droogte nog altijd stabiel. Volgens het waterschap is het waterpeil hoog genoeg en zijn beregenings- en of onttrekkingsverboden daarom niet nodig. Dat komt onder meer doordat er in het noorden meer regen is gevallen dan in de rest van Nederland en er water uit het IJsselmeer kan worden aangevoerd. Wel waarschuwt Noorderzijlvest dat de druk op het zoetwatervoorraad ook hier de komende tijd zal toenemen. De Groningse Vierdaagse is halverwege en de eerste twee wandeldagen zijn goed verlopen. Vanwege de hitte werd dinsdag de route van 40 kilometer geschrapt en gingen wandelaars eerder van start. Gisteren was het koeler, waardoor de oorspronkelijke afstanden en starttijden grotendeels weer konden worden aangehouden. Vandaag en vrijdag staan de laatste twee etappes op het programma, met routes eronder meer Roegwold en Nationaal Park Drenthe A. De nieuwe vliegverbinding tussen Groningen Airport Eelde en de Deense stad Escheberg is officieel geopend. De route is bedoeld voor bedrijven in de zeevaart- en offshore-sector en wordt in augustus iedere dinsdag gevlogen. Vanaf september komen daar ook vluchten op

0: Het blijft droog en wolkenvelden worden afgewisseld door nu en dan zon. En dan wordt het 21 graden, met in de nacht 11 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen. Oog.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Oogradio Stadsplaat.
1: Ik moet je vergeten, want ik wou verder zonder jou. Zonder jouw leven.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 10:40. Mijn naam is Hans-Petinga Golo met het nieuws uit Groningen. Het watersysteem van waterschap Noorderzijl-West is ondanks de aanhoudende droogte nog altijd stabiel. Volgens het waterschap is het waterpeil hoog genoeg en zijn beregenings- of onttrekkingsverboden daarom niet nodig. Dat komt onder meer doordat er in het noorden meer regen is gevallen dan in de rest van Nederland en er water uit het IJsselmeer kan worden aangevoerd. Wel waarschuwt Noorderzijl-West dat de druk op de zoetwatervoorraad ook hier de komende tijd zal toenemen. De nieuwe vliegverbinding tussen Groningen Airport Eelde en de Deense stad Esjebjerg is officieel geopend. De route is bedoeld voor bedrijven in de zeevaart en offshore sector en wordt in augustus iedere dinsdag gevlogen. Vanaf september komen daar ook vluchten op woensdag en donderdag bij. De verbinding is de tweede Noordzeeroute vanaf Eelde, naast de bestaande route naar het Britse Norwich. Alleen zakelijke reizigers kunnen gebruik maken van de vluchten. Het aantal vastfoodzaken in de provincie Groningen is in 10 jaar tijd met 35% toegenomen. Begin dit jaar telde de provincie 620 zaken, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemeente Groningen heeft met 1,4 vastfoodzaak per 1000 inwoners de hoogste dichtheid van de provincie en zit daarmee boven het landelijk gemiddelde. Ook landelijk groeit het aantal vastfoodzaken al jaren sneller dan het aantal restaurants. In verband met een aanrijding in de buurt van Loon, Drenthe, rijden er voorlopig geen treinen tussen Assen en station Europapark. Over de aard van de aanrijding is niks bekend. De NS zet bussen in. De verwachting is dat het treinverkeer rond 11:45 hersteld is. Dan het weer. Vandaag is er veel bewolking, maar de zon breekt af.

0: Visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Vier anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. En in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl

0: Oog Radio Stadsplaat.
1: Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn de jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen echt.

als een zegen. Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Niet dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn die jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's meer.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is iets na 11:30. Mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Het watersysteem van waterschap Noorderzijl-West is ondanks de aanhoudende droogte nog altijd stabiel. Volgens het waterschap is het waterpeil hoog genoeg en zijn beregenings- of onttrekkingsverboden daarom niet nodig. Dat komt onder meer doordat er in het noorden meer regen is gevallen dan in de rest van Nederland en er water uit het IJsselmeer kan worden aangevoerd. Wel waarschuwt Noorderzijl-West dat de druk op de zoetwatervoorraad ook hier de komende tijd zal toenemen. De nieuwe vliegverbinding tussen Groningen-Eelde Airport en de Deense stad Esjibjerg is officieel geopend. De route is bedoeld voor bedrijven in de zeevaart- en offshore sector en wordt in augustus iedere dag gevlogen. Iedere dinsdag gevlogen. Vanaf september komen er ook vluchten op woensdag en donderdag bij. De verbinding is de tweede Noordzeeroute vanaf Eelde, naast de bestaande route naar de Britse Norwich. Alleen zakelijke reizigers kunnen gebruik maken van de vluchten. Het aantal fastfoodzaken in de provincie Groningen is in 10 jaar tijd met 35% toegenomen. Begin dit jaar telde de provincie 620 zaken, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemeente Groningen heeft met 1,4 fastfoodzaken per 1000 inwoners de hoogste dichtheid van de provincie en zit ermee boven het landelijk gemiddelde. Ook landelijk groeit het aantal fastfoodzaken al jaren sneller dan het aantal restaurants. De Dorkwerder brug over het Van Starkenborghkanaal is afgesloten voor autoverkeer en grote schepen. Volgens Rijkwaterstaat is er een storing in het ophefmechanisme, waardoor de brug niet meer open of dicht kan. Fietsers en voetgangers kunnen de brug nog wel gebruiken. Monteurs werken aan een oplossing, maar het is nog niet bekend wanneer de storing is verholpen. Dan het weer. Vandaag is er veel bewolking, maar de zon breekt af en toe door. Plaatselijk kan een bui vallen en het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait uit het westen en is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En vanavond en vannacht is het helder en de temperatuur koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen is het rustig weer, het blijft droog en wolkenvelden worden afwisselend door nu en dan zon onderbroken. Het wordt 21 graden, in de nacht 11 graden. En dan verkeer. In verband met een aanrijding in de buurt van Loon-Drenthe rijden er voorlopig geen treinen tussen Assen en station Europapark. Over de aard van de aanrijding is niets bekend. De NS zet bussen in. En er verwacht

0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 12:30, Paul van der Laan met het nieuws uit Groningen. De organisatie van de Groningse Vierdaagse die kijkt tevreden terug op de eerste helft van het evenement. Ondanks de tropische hitte aan het begin van de week zijn de eerste twee wandeldagen goed verlopen. Op deze dag werd de route uit voorzorg ingekort. Volgens de organisator André Pater is de sfeer onder de deelnemers ontzettend goed. Ook de vrijwilligers die krijgen veel waardering. Ze zorgen ervoor dat de verbeterpunten zoals extra zitplekken op het entertainmentplein direct worden opgepakt. En vandaag staat de derde wandeldag op het programma met routes richting onder andere het Knoppelpad, het Bedemerbos en Ezingen. En morgen dan volgt de feestelijke finish aan de Grote Markt. Daar krijgen alle deelnemers een zonnebloem als herinnering aan hun prestatie. En de gemeente Groningen die is teruggefloten door de Raad van State in een slepend conflict over een steiger. Het gaat om een inwoner die eind 2021 zijn steiger langer liet staan dan was toegestaan. Toezichthouders gaven hem mondeling opdracht om de steiger te verwijderen en dreigden dat de gemeente dit anders zelf zou doen, op kosten van de eigenaar. De man die haalde de steiger uiteindelijk zelf weg, maar wilde het bevel ook op papier hebben om bezwaar te kunnen maken. En dat weigerde de gemeente. De Raad van State oordeelt nu dat zo'n mondeling bevel wel als officieel besluit had moeten worden behandeld. En daardoor had de inwoner zelf bezwaar moeten kunnen maken. En de gemeente die moet de zaak daarom opnieuw beoordelen en de proceskosten van ruim €4200 moeten ze vergoeden. En dan nieuws over een brug in Groningen. De doorgewerde brug over het Van Starkenborghkanaal tussen Aduard en de stad die is afgesloten voor het autoverkeer en grotere schepen. Ook nu is er weer sprake van een storing, deze keer in het ophefmechanisme. Er hing een hijskabel slap, misschien veroorzaakt door de wind. De kabel moet dan opnieuw gespannen worden. Vanwege de slappe kabel kunnen namelijk de brug en de slagbomen niet meer bewegen. Automobilisten kunnen de brug niet over, fietsers en voetgangers wel. Het scheepvaartverkeer is gestremd, behalve voor lage schepen die onder een dichte brug kunnen doorvaren. Monteurs zijn momenteel bezig om het euvel op te lossen. Het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. Krijg je nog van mij het weerbericht? Vandaag is er veel bewolking, maar de zon breekt af en toe door. Plaatselijk kan een bui vallen en wordt het ongeveer 21 graden. De wind draait uit het westen en is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Vanavond en vannacht is het helder en de temperatuur die koelt af naar 12 graden. En morgen is het weer rustig, het blijft droog en wolkenvelden worden afgewisseld door nu en dan zon. Het wordt morgen 21 graden, in de nacht is het 11 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze social media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied de Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

sexy people. So

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Paul van der Laan met het nieuws uit Groningen. De organisatie van de Groningse Vierdaagse die kijkt tevreden terug op de eerste helft van het evenement. Ondanks de tropische hitte aan het begin van de week zijn de eerste twee wandeldagen goed verlopen. Op de eerste dag werd de route uit voorzorg ingekort. Volgens organisator André Pater is de sfeer onder de deelnemers ontzettend goed. Ook de vrijwilligers die krijgen veel waardering. Zij zorgen ervoor dat verbeterpunten zoals extra zitplekken op het entertainmentplein direct worden aangepakt. Vandaag staat de derde wandeldag op het programma met routes richting onder andere het Knoppenpad, het Beemdumbos en het Ezingenpad. Morgen volgt de feestelijke finish op de Grote Markt. Daar krijgen alle deelnemers een zonnebloem als herinnering aan hun prestatie. En de gemeente Groningen die is door de Raad van State teruggefloten in een conflict over een steiger. Een inwoner moest zijn steiger eind 2021 weghalen omdat hij langer bleef liggen dan was toegestaan. De gemeente gaf die opdracht alleen mondeling. De man haalde de steiger weg, maar wilde de beslissing ook op papier hebben, zodat hij bezwaar kon maken. Dat weigerde de gemeente. Vervolgens de Raad van State was dat niet terecht. De mondelinge opdracht was namelijk, het had als officieel besluit moeten worden gezien. De gemeente moet daarom de zaak opnieuw bekijken en ruim €4200 aan proceskosten vergoeden. En het dorp Werdenbrug over het Van Starkenborghkanaal, tussen Aduard in Groningen, die is opnieuw afgesloten voor autoverkeer en de grotere scheepvaart. Oorzaak is opnieuw een storing in het ophefmechanisme. Een hijskabel die hangt slap, mogelijk door de harde wind. En daardoor kunnen de brug en slagbomen niet meer bewegen. Auto's kunnen de brug voorlopig niet passeren. Fietsers en voetgangers die kunnen er wel overheen. En voor de scheepvaart geldt dat alleen lage schepen onder de gesloten brug door kunnen varen. Monteurs die zijn inmiddels bezig met de reparatie. Hoe lang dat gaat duren, dat is op dit moment nog niet bekend. En het aantal fastfoodzaken in Groningen, dat is de afgelopen 10 jaar flink toegenomen. Dat zegt het CBS namens nieuwe cijfers. Er zijn nu ruim 30% meer zaken dan in 2016. In totaal telt de provincie inmiddels 620 vastgoedzaken. Vooral in de stad Groningen is die groei goed zichtbaar. Want daar zijn relatief veel snackbars, bezorgrestaurants en andere fastfoodketens te vinden. De gemeente Groningen heeft zelfs meer fastfoodketens per 1000 inwoners dan gemiddeld in Nederland. Gaan we even kijken naar buiten, naar het weer. Vandaag is er veel bewolking, maar de zon die breekt af en toe door. Plaatselijk kan een bui vallen en wordt het ongeveer 21 graden. De wind waait uit het westen, moet ik zeggen. En is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Vanavond en vannacht helder en de temperatuur die koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen dan is het rustig weer. Het blijft droog en een paar wolkenvelden worden afgewisseld door nu en dan zon. Het wordt dan 21 graden. In de nacht is het 11 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze social media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

cyanide to everyone.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Alexander Teweer met het nieuws uit Groningen. De organisatie van de Groningse Vierdaagse kijkt tevreden terug op de eerste helft van het evenement. Ondanks de tropische hitte aan het begin van de week zijn de eerste twee wandeldagen goed verlopen. Op de eerste dag werd de route uit voorzorg ingekort. Volgens organisator André Pater is de sfeer onder de deelnemers erg goed. Ook de vrijwilligers krijgen veel waardering. Zij zorgen ervoor dat verbeterpunten, zoals extra zitplekken op het entertainmentplein, direct worden opgepakt. Vandaag staat de derde wandeldag op het programma met routes richting onder andere het Knuppelpad, het Bedemerbos en Ezingen. Morgen volgt de feestelijke finish op de Grote Markt. Daar krijgen alle deelnemers een zonnebloem als herinnering aan hun prestatie. De gemeente Groningen is door de Raad van State teruggefloten in een conflict over een steiger. Een inwoner moest zijn steiger eind 2021 weghalen, omdat deze langer bleef liggen dan was toegestaan. De gemeente gaf die opdracht alleen mondeling. De man haalde de steiger weg, maar wilde de beslissing ook op papier hebben, zodat hij bezwaar kon maken. Dat weigerde de gemeente. Volgens de Raad van State was dat niet terecht. De mondelinge opdracht had als officieel besluit moeten worden gezien. De gemeente moet de zaak daarom opnieuw bekijken en ruim 4200 euro aan proceskosten vergoeden. De Dorkwerder brug over het Van Starkenborghkanaal tussen Aduard en Groningen is opnieuw afgesloten voor autoverkeer en de grotere scheepvaart. Oorzaak is opnieuw een storing in het ophefmechanisme. De hijskabel hangt slap, mogelijk door de harde wind. Daardoor kunnen de brug en de slagbomen niet meer bewegen. Auto's kunnen de brug voorlopig niet passeren. Fietsers en voetgangers kunnen er wel overheen. Voor de scheepsvaart geldt dat alleen lage schepen onder de gesloten brug door kunnen varen. Monteurs zijn inmiddels bezig met de reparatie en hoe lang de werkzaamheden gaan duren, is niet bekend. Het aantal fastfoodzaken in Groningen is de afgelopen 10 jaar flink toegenomen. Volgens nieuwe cijfers van het CBS zijn er nu ruim 30% meer zaken dan in 2016. In totaal telt de provincie inmiddels 620 fastfoodzaken. Vooral in de stad Groningen is de groei zichtbaar. Daar zijn relatief veel snackbars, bezorgrestaurants en andere fastfoodzaken te vinden. De gemeente Groningen heeft zelf meer fastfoodzaken per 1000 inwoners dan gemiddeld in Nederland. Dan nog het weer. Vandaag veel bewolking, maar de zon breekt wel af en toe door. Plaatselijk kan er een bui vallen en het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait uit het westen en is matig tot vrij krachtig, tot maximaal windkracht 5. Vanavond en vannacht helder en de temperatuur koelt af naar zo'n 12 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Komend uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemiddag, dit is een nieuwe Paul op donderdag. Het is donderdag. We gaan even je avond inluiden met de leukste muziek. Geen files op dit moment, ook geen werkzaamheden. Je kan lekker doorrijden. Het is natuurlijk wel vakantie, dus het kan wat drukker zijn met caravans die je voor je ziet rijden. Doe daar rustig mee, die zijn gevoelig hoor.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Gaat hij het doen?
6: Oh.
3: Jongens, ik ben ook een partijtje moe. Ik ga je zo meteen vertellen waarom. Tot 6 moet je het met me doen met Harry Styles en Douwe Bob. Je hoort Nothing to

0: Oogradio en Jennifer Page. En Crush op je radio.
1: Het is een nieuwe middagshow. Op donderdag luister je naar. Je luistert naar Oogradio. Ja, en vandaag ben ik, zoals je gewend bent, weer tot 6 uur bij je. En ik heb er al een flink dag op zitten. Ja, ik ben echt moe. Want vanmorgen ging het wekkertje vroeg voorbij. Het was namelijk 5 uur dat hij begon te loeien. Ik moest namelijk vanmorgen de ochtendshow draaien. Ja, misschien heb je wel geluisterd van 7 tot 9. Maar het was even wennen voor mij, hoor. 2 jaar geleden was het zo dat ik elke donderdag opstond om de ochtendshow te maken. Ja, is toch wel een sport, moet ik je zeggen. Wat is het weer op dit moment? Vandaag is er veel bewolking en klaart het zo nu en dan op. Verder kan er een buitje vallen. Wordt het 21 graden vandaag? En de wind uit het westen is matig tot vrij krachtig. Vanavond koelt het af naar zo'n 12 graden. Ja, het is prima weer. Even afkoelen. En ik wil het vanmiddag met je hebben over snoep. Nou, vorige week ging ik met mijn vrouw naar de Action. Naar de blauwe winkel. Ja, daar ga je, hè. En daar kocht ik me allemaal snoep. En het was van dat Chinese, snoep. En dus ik denk, ik wil dat eens een keer proberen. Dus ik probeer dat samen met mijn vrouw. En mijn vrouw en ik, niet één, niet twee, maar verschillende zakjes. En op een gegeven moment, wij eten dat. Ik kijk eraan, ik denk, het is toch niet te eten, potverdomme. Het is toch niet te doen. Dus ik ben vanmiddag benieuwd. Wat vind jij het meest gore snoep dat jij ooit hebt gegeten, Alexander?
2: Heb je wel even gecontroleerd dat het geen hondensnoepjes waren? Oké, het meest gore snoep? Oh, dat weet ik niet.
1: Nee?
2: De dropjes die jarenlang in een trommel hebben gezeten.
1: Ja?
2: Gadverdamme.
1: Ja. Ben je een dropman?
2: Nee.
1: Nee, geen dropman. Laat het weten via de app 050-5715-815. Wat was het goorste stukje snoep dat jij ooit hebt gehad? Ja, ik ben echt benieuwd. Meeste snoep vind ik wel lekker, hoor. Maar als ik veel van die winegums heb gehad en de Engels drop, en dat deed ik vroeger nog wel eens.
2: En salmiak. Jak.
1: Ja?
2: Nee, niet lekker.
1: Nee, dan is dat je minst lekkere snoep, toch?
2: Ik het wel, ja.
1: Harry Styles, American Girls nu.

0: Je hoorde Another en Ultra Talk to You hier.
1: Oog Radio. Nieuw.
0: En er is weer nieuwe muziek deze kant op gestuurd. Iedere week probeer ik namelijk je een beetje op de hoogte te houden van wat er allemaal te vinden is. En deze week zat ik ook even te struinen, te zoeken en te zoeken. En toen was daar het album van Ariana Grande. Die is namelijk nieuw en helemaal vers. En als je dacht, lekkere popknallers, dikke beukers, ja, dan kom je toch bedrogen uit, hoor. Want haar nieuwe album Petal, dat is namelijk een stuk rustiger dan we van haar gewend zijn. Veel dromerige R&B, persoonlijke teksten, ontspannen, ja, vibeje op dat album, hoor. En volgens recensies is het een heel eerlijk en kwetsbaar album. Maar soms ook net iets te rustig, zeggen zij. Waardoor je af en toe, ja, toch even die pophit mist. Ben je fan van haar gevoelige kant, dan kan je zeker hier naar luisteren. Dan ga je dit waarderen. Ik ga hem hier voor het eerst draaien hier op Oog Radio. Ariana Grande. En dit is Petal.

0: Lily Allen en Smile hier op Oog Radio. Ja, het is toch wel een andere versie die we van Lily Allen gewend zijn. Want ik ken haar namelijk ook van haar track Fuck You. Ja, dat is toch een heel andere vibe.
1: En dat zong iedereen 3 jaar lang volgens mij alleen maar dat nummer toen dat uitkwam.
0: Ja, je moet hem nu niet gaan opzetten, want dan heb ik hem de hele dag in mijn hoofd, hoor.
1: Ja, dat
0: gaat echt gebeuren. Zometeen wat je ook even in je hoofd moet printen.
1: Ja,
0: we gaan draaien straks ook nog.
1: Oh, leuk.
0: Nee, zometeen het laatste nieuws om 3:30.
1: Zeker weten.
0: Ja, wat is daar te horen?
1: Ja, onder andere vader Niek en zijn zoon Jorik uit Scharmer... die varen voor het goede doel, namelijk onderzoek tegen de ziekte van MS... 2 dagen lang zonder bij te tanken. Nou ja, en daar halen ze geld mee op. Er staat ook een linkje op onze website... en ik vind, daar kun je altijd natuurlijk even naar verwijzen. Tegen MS dus, tegen MS. En nog iets over uitdrogingen, een brug die openstaat. En
0: een brug. Weer door. Nou, ja. Dat hebben we nou nooit in het nieuws van Groningen.
1: Tegenwoordig melden we het als een brug het wel doet.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk een brug te ver. Gaan we nu naar de Oog Radio Stadsplaat. En die is deze keer van Marieke Schenk.
2: Oog Radio Stadsplaat.
0: Of zoals collega nog steeds, van de ochtendshow zegt City Rockets. We leven namelijk in een wereld waarin alles sneller, harder en meer lijkt te moeten. Meer beleven, meer meemaken, meer eruit halen. Meer stad. Oh nee, dat stond er niet. Maar waar ligt die grens eigenlijk? En merk je eigenlijk wel wanneer je daar overheen gaat? En dat is het nummer waar Marieke Schenk aandacht aan geeft. Adrenaline. Dat je wat minder druk moet maken. Je hoort hem hier op Oog Radio.

0: Marieke Schenk hier op Hoog Radio en Adrenaline. Mocht jij zelf nou muziek maken en ook in de Stadsplaat willen, kan je natuurlijk altijd even een mailtje sturen. muziek@oogradio.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Het is 3:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal is opnieuw afgesloten door een storing. De brug staat inmiddels omhoog, waardoor auto's, fietsers en voetgangers moeten omrijden. Het scheepvaart kan wel allemaal passeren. Volgens Rijkswaterstaat hangt een hijskabel slap door een defect onderdeel. Daardoor kunnen de brug en de slagbomen niet meer bewegen. Monteurs zijn bezig met de reparatie, maar het is nog niet bekend wanneer de brug weer open kan. De storing komt nog geen 2 maanden nadat de Dorkwerderbrug weer volledig in gebruik werd genomen. Eind juni was de brug net hersteld na problemen door de hitte. Vader Niek en zijn 15-jarige zoon Jorik uit Scharmer varen vandaag en morgen de Elfstedentocht op waterstof. Met hun sloep halen ze geld op voor onderzoek naar de ziekte MS. De tocht leggen ze af zonder te tanken of bij te laden. Daarmee willen ze laten zien wat waterstoftechniek nu al kan. Ook vragen ze aandacht voor MS. Nieks vriendin en haar moeder hebben allebei deze ziekte. Vader en zoon vertrokken vanmorgen vroeg uit Leeuwarden en ze hopen morgen te finishen op de Bonkervaart. Op oogtv.nl staat een link naar de actie. De opbrengst gaat naar het Nationaal MS-fonds. Waterschap Hunze en Aas controleert deze week kwetsbare dijken in Groningen vanwege de aanhoudende droogte. Door de warmte kan de grond uitdrogen en krimpen. Vooral dijken met een veenlaag zijn daar gevoelig voor. Inspecteurs controleren daarom op scheuren, verzakkingen en andere tekenen van uitdroging. Het watergebruik neemt toe, onder meer door boeren die beregenen. Het waterschap roept inwoners daarom op zuinig met water om te gaan en tuinen bij voorkeur buiten de warmste uren van de dag te sproeien. De Groningse Vierdaagse is halverwege en de organisatie kijkt tevreden terug op de eerste 2 dagen. Ondanks de tropische hitte verliep het evenement zonder grote problemen. De route van maandag werd uit voorzorg ingekort. Volgens de organisatie is de sfeer onder de wandelaars uitstekend en worden verbeterpunten meteen opgepakt. Vandaag voeren de routes onder meer langs het Knuppelpad, het Bedemerbos en Ezingen. Morgen wacht de feestelijke finish op de Grote Markt, waar alle deelnemers een zonnebloem krijgen. En tot slot, Groningen en Drenthe maken een serieuze kans om op het WK wielrennen op de weg van 2032 binnen te halen. Volgens internationale wielermedia zijn alleen Nederland en India nog in de race voor de organisatie. Andere kandidaten als Colombia en Mexico zijn inmiddels afgevallen. De internationale wielerbond UCI beslist volgende maand welk land het WK mag gaan organiseren. En het weer. Vandaag veel bewolking, maar af en toe breekt ook de zon door. Plaatselijk kan er een bui vallen en het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait uit het westen en is matig tot vrij krachtig. Maximaal windkracht 5. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Komend uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, de sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Dankjewel Alexander voor je nieuwsupdate. Dan zien je straks weer.
3: Ja.
0: Helemaal goed. Dan gaan we zo meteen het spelletje woordzoeken spelen. Dat hoor je na Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe op Oog.

of Attraction en Perfect hier op Hoog Radio. Tijd voor het spelletje Woordzoeken. Het spel is simpel. Zometeen hoor je een fragment waarin één woord bewust is weggelaten. En dat ene woord hoor je dus niet. En juist dat woord, dat zoeken we dus. Luister goed. Denk er even over na en stuur je antwoord naar 050-5715-815. Ga ik hem nu even voor je afspelen. Hey, meisje, je weet ik kan het stil. Ben een van de die jij met niemand deelt. Ben ik de enige met die... Wat is het woord wat is weggeblipt? Ik laat het je nu nog één keer horen. Oh, dat is de verkeerde. Oh.

is natuurlijk van Antoon. Maar wat is het woord dat is weggelaten? Laat het even weten. 050 5715 815. En misschien win je dan wel eeuwig groen.

Lekkere platen, Puff Daddy, Faith Evans en I'll Be Missing You. We zijn nog steeds bezig met het spelletje Woordzoeker. Ik laat een fragment horen aan jou. En aan jou de beurt om te raden wat het woord is. Zo simpel is het. Ik ga hem nog één keer laten horen voor je. Ja, deze die is niet zo moeilijk, toch? Nog één keer laat ik hem even aan je horen. De Woordzoeker van deze week. Dat is hem dus. Gaan we even kijken naar de reactie. En ja, het is best makkelijk vandaag. Bert zegt dat hij jongens hoort. Arthur die stuurde ook een appje. Hij zegt, ik weet het niet, maar vindt het wel een lekker nummer. Max die stuurde ook een berichtje naar onze appbox. En die zegt dat het Verhalen is. En dan stuurt Bas nog een appje. Hij denkt dat het Boys is. Dan heb ik hier nog een berichtje van Eline binnengekregen. Hey Paul, ik denk dat het woord geheimen is. En dan heb ik nog een appje. Chris, die denkt namelijk ook dat het geheimen is. Nou, en ik verklap je één geheim. Het is geheimen. En het is de plaat natuurlijk van Antoon. En je hoort hem hier op Oog Radio. Dit is de enige.

Eva Max op Oog Radio. En so am I. Ik ben nog steeds bij Paul op donderdag. Ik moet nog steeds even wennen aan de naam. En er is nieuw muzieknieuws. Of eigenlijk, hij maakt al lang geen muziek meer. Ik heb het over Marco Borsato. Er gingen de afgelopen dagen volop geruchten over een comeback van Marco. Zo zou hij volgend jaar terugkeren op het podium bij de Vrienden van Amstel Live. En hij zou zelfs werken aan een reeks concerten in Ahoy Rotterdam. Ja, volgens het management klopt daar helemaal niks aan. Krijg je standaard antwoord. Ze laten weten dat de berichtgeving onjuist is. En dat zij ook de verhalen pas via de media hebben gehoord. Zodra u meer bekend is, bla bla bla, vul maar in. Nou, voorlopig lijkt een comeback dus niet aan de orde. Maar het zou mij persoonlijk niks verbazen als hij weer begint. Want hij is dan namelijk ook weer op geld uit. Dat las ik van de week ook. Want de zanger vraagt de rechtbank namelijk om een vergoeding van zijn advocaatkosten. Na zijn vrijspraak wil hij dat de Nederlandse staat een deel van de kosten voor zijn verdediging vergoedt. De behandeling van dat verzoek staat gepland voor november. En dat gebeurt natuurlijk achter gesloten deuren. Aha. Ja, ik denk, Marco, doe dit nou niet. Wacht, ik heb een idee. Ik heb een idee. Als hij toch geld wil, dan draaien we toch gewoon zijn muziek hier op de zender. Ja, want dat kan gewoon. Je hoort Marco Borsato hier op Oog Radio. En ik leef niet meer voor jou.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Zometeen vertel ik je waar ik bang voor ben. Maar eerst muziek van Max en Andy Grammer. This is The Thing I Love.

0: won't let the sun go down on me. Op het geluid van Groningen. En ik heb iets leuks te vertellen. Want, nou ja, je weet, ik ben een echte Groninger. En daar ben ik best trots op. Maar weet je waar ik als de dood voor ben? Dat ik namelijk Nederlanders tegenkom in het vakantieland waar ik naartoe ga. Ik ben een beetje al mijn spullen aan het pakken. Mijn koffers inpakken, want eind van deze maand vertrek ik naar Frankrijk. Lekker de zon opzoeken. En waarschijnlijk is het dan hier wel wat frisser. Is dat het frisser in Frankrijk? Zijn de brandjes daar geblust? Hoop ik. Maar dan wil ik dus geen Nederlanders tegenkomen. En nu zat ik van de week even te scrollen op mijn social media. En toen kwam ik dit tegen.
1: Nou, machtig mooi even. Weer in Frankrijk en weer in een boom. In een Franse, aan zijn jong. Maar dezelfde onderbroek als die we thuis ook hebben. Is net machtig. Nou, wij genieten volop. Je moet even een shopdagje. En krijgt even een lekker broodje ergens gewoon. Nou, ik hoop voor je ook alweer een fijne dag. En geniet van het mooie waar. Hek in Nederland of Friesland natuurlijk. Maar dat prachtig.
0: Kijk, fout 1 is de taal. Maar dan fout 2, dan ben je dus in een ander land, in Frankrijk. En wat ga je doen? Dan ga je onderbroeken shoppen naar de AC Tion van Frankrijk. Waar ze exact dezelfde producten hebben. Alexander, zou je dat ook doen?
2: Totaal beschoven. Nee, zeker niet.
0: Nee, hè?
2: Nee, als je in Frankrijk bent, dan koop je natuurlijk ergens een mooi stringetje of zo.
0: Ja, van een croissant of zo.
2: Ja.
0: Dat ga ik doen. Je luistert naar de Oogmiddagshow. Mijn naam is Paul. We gaan lekker even de heupjes los. Want ja, deze werkdag die duurt wel lang zo, hè? Hup, snel naar huis. Daar staat de vrouw te wachten. Eten staat klaar. 180 linkerbaan. Doen we samen met Spiller. Groove Jet op je radio.

De trots van Groningen verwoord in een heel mooi liedje. Ralf Poelman en het gras van het Noorderplantsoen. En die is nu in deze periode toch echt het lekkerst, hè? Zometeen ga ik het even met je hebben over een nieuwe stadsplaat. Want die ga ik zometeen voor je draaien. Straks krijg je ook nog Tina Turner. En dit is Adele. Send My Love op Hoog Radio.

0: Toch mooi dat ik deze kan draaien, hoor. Tina Turner en What's Love Got To Do With It. Op het geluid van Groningen. Ik ga even naast mij kijken terwijl de hele boel verbouwd wordt door onze nieuwslezer.
1: Dag.
0: Alexander, hi. Zometeen het laatste nieuws. Wat is daarin te horen?
2: Zeker onder andere de herdenking van het... het gaat echt lekker. De slachtoffers zijn herdacht van de atoombom op Hiroshima en Nagasaki... vlakbij het Emma-viaduct. En ook over de kruidentuin van de Prinsentuin. Daar gaat het niet helemaal lekker mee.
0: Oké, dat zometeen in het laatste nieuws op Hoog Radio. Over 3 minuutjes al. En nu gaan we naar de Hoog Radio Stadsplaat. En die is deze keer van Lisa Ploeger. Zij heeft samen een track opgenomen met Ruben. Ruben kun je kennen. Hij was de pianist van... Ja, nu ben ik het even kwijt, hè?
2: Hebben we allebei een blackout. Ruben is pianist.
0: Ruben is pianist. Ja, en Lisa Ploeger die brengt zaterdag haar een nieuwe album uit.
2: En zij is zangeres, toch?
0: Ja, klopt. Uit Groningen. Mooi, hè?

0: Lisa Ploeger en Sober Heart samen met Ruben. En Ruben, die was dus pianist bij Hanna May. Ik kwam opeens op de gedachte. En ik zei dat ik dat zaterdag haar album wordt gelanceerd. Dat is niet waar. Ze gaat een nieuwe track releasen aankomend weekend. En Lisa Ploeger die staat op 4 september in het A-theater hier in Groningen. Om 20:30. Er zijn nog kaarten. En dan wordt haar album gepresenteerd. Check. Dus dan heb ik dat even rechtgezet.
1: Alles
0: gaan we nu naar het nieuws.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemiddag, het is 16:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Op het Emmaplein zijn vandaag de slachtoffers herdacht van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, precies 81 jaar geleden. Bij het enige anti-kernwapenmonument van Nederland riepen de organisatoren de regering opnieuw op het VN-verdrag tegen kernwapens te ondertekenen. Volgens hen loopt Nederland achter, terwijl inmiddels 100 landen het verdrag wel hebben ondertekend. Tijdens de herdenking spraken onder andere kinderburgemeester Biene en vertegenwoordigers van Artsen voor Vrede en Pro. De Dorkwerder brug over het Van Starkenborghkanaal is opnieuw afgesloten door een storing. De brug staat omhoog, waardoor auto's, fietsers en voetgangers moeten omrijden. De scheepsvaart kan wel passeren. Monteurs zijn bezig met de reparatie, maar het is nog niet bekend wanneer de brug weer dicht kan. De storing komt nog geen 2 maanden nadat de Dorkwerder brug weer volledig in gebruik werd genomen. Eind juni was de brug net hersteld na problemen door de hitte. Het aantal kruiden in de kruidentuin van de Prinsentuin is de afgelopen jaren afgenomen. Van de oorspronkelijke 65 soorten zijn er nog 58 over. Schrijver Edward Houting, auteur van een boek over de Prinsentuin, maakt zich zorgen. Volgens hem overwoekeren sommige kruiden andere soorten doordat er te weinig wordt gesnoeid. Daardoor dreigt volgens Houting een belangrijk onderdeel van de historische tuin verloren te gaan. Vader Niek en zijn 15-jarige zoon Jorik uit Scharmer waren vandaag en morgen varen zij de Elfstedentocht op waterstof. Met hun sloep halen ze geld op voor onderzoek naar de ziekte MS. De tocht leggen ze af zonder te tanken of bij te laden. En daarmee willen ze laten zien wat waterstoftechniek nu al kan. Ook vragen ze aandacht voor MS. Nieks vriendin en haar moeder hebben allebei deze ziekte. Vader en zoon vertrokken vanmorgen vroeg uit Leeuwarden en hopen morgen te finishen op de Bonkervaart. Op oogtv.nl staat een link naar de actie. De volledige opbrengst gaat naar het Nationale MS-fonds. En tot slot, waterschap Hunze en Aas controleert deze week kwetsbare dijken in Groningen vanwege de aanhoudende droogte. Door de warmte kan de grond uitdrogen en krimpen. Vooral dijken met een veenlaag zijn daar gevoelig voor. Inspecteurs controleren daarom op scheuren, verzakkingen en andere tekenen van uitdroging. Het waterverbruik neemt toe, onder meer door boeren die beregenen. Het waterschap roept inwoners daarom op om zuinig met water om te gaan en tuinen bij voorkeur buiten de warmste uren van de dag te besproeien. En dan het weer. Vandaag veel bewolking en de zon breekt af en toe door. Plaatselijk kan er wel een bui vallen. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait uit het westen en is matig tot vrij krachtig, tot maximaal windkracht 5. Vanavond en vannacht, dan is het helder. De temperatuur koelt af naar een graad of 12. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Komend uur zijn we er gewoon weer. In de tussentijd volg ons via onze site oogtv.nl. De socials en natuurlijk de Oog-app.
0: Dankjewel, Alexander. En over het laatste weer gesproken, straks om 16:50 hoor je Johan Kamphuis hier op Oog Radio. Dan gaan we even vooruitblikken op wat het weekend gaat worden.
3: Misschien hoeven we niet eens te beregenen. Gebeurt dat al?
0: Nee, precies. Nou, er is wel wat gaande hoor.
3: Ik ben benieuwd.
0: Ja, straks meer. Maar eerst zometeen nieuwe muziek komt je kant op. Maar eerst deze. Dit is Edge en R&B Ring My

No Mercy en Please Don't Go. Misschien luister je al heel lang, of misschien luister je heel kort naar dit radioprogramma. Maar ben je een vaste luisteraar, dan weet je dat ik van nieuwe muziek houd. Maar sommige mensen, daar kun je ook van gaan houden. Zeker om wat ze hebben meegemaakt. En ik wil het hebben over Emma Heesters. Zij heeft een zware tijd gehad. Kreeg eind 2024 te horen dat ze baarmoedershalskanker had. Ze onderging een zwaar behandeltraject, operatie, chemotherapie en bestralingen. Gelukkig kon ze vorig jaar zeggen, ik ben genezen. Er waren geen sporen meer van kanker te vinden. En nu is er dus nieuwe muziek. Haar nieuwste single Heartbreaker is uit. En volgens haar is het de single girl summer anthem van deze zomer. Nou, Emma vertelde dat namelijk in een interview dat ze deze zomer als vrijgezel ingaat. Maar dat ze openstaat voor een nieuwe liefde. Dus mocht je willen solliciteren, slide even in de DM van Emma Heesters. Dan maak je misschien nog kans. Nu maak je kans om even de nieuwste track van haar te aanschouwen. En dat is Heartbreaker. En die hoor je natuurlijk op Hoog Radio.

Taylor Swift en Opal Light. Zometeen gaan we even contact leggen met onze weerman over het weer van de komende dagen. En dat is Jesse Hoefnagels. Wat is...

0: De nieuwe plaat van Jesse Hoefnagels. Je hoorde kapot op het geluid van Groningen. En waarom nou deze plaat? Nou, Jesse Hoefnagels heeft laatst nog gezegd dat hij Groningen de beste uitgaansstad vindt van Nederland. Dat gezegd hebbende gaan we contact maken met onze weerman. De komende dagen gaat het dan wat warmer worden? Of blijft het zoals vandaag wat koeler? We gaan het aan hem vragen. Johan, goedemiddag.
1: Ja, een bijzonder goedemiddag, Paul.
0: Een goedemiddag. Ja, het was aardig warm afgelopen week. Het was vooral drukkend warm. Gaan we dat drukkende warme weer krijgen komende dagen?
1: Ja, we hebben inderdaad een behoorlijk warme periode achter de rug. Gisteren nog ruim 27 graden. Nou, vandaag doen we het met een graad of 2, 23. Ja, verder valt wel op dat er een stevige wind waait uit het westen tot zuidwesten. Ja, en die voert ook die minder warme lucht aan. Het is wisselend bewolkt. En de komende avond en nacht klaart het geleidelijk aan op. Daalt de temperatuur naar een graad of 10 tot 12. Ja, dat warme weer komt ook morgen nog niet terug. Met de nadruk op morgen, op nog. Want er zit wel weer warme weer aan te komen. Morgen is er veel bewolking, af en toe ook zon. Maar de bewolking zal soms ook zo dik zijn dat er een spatje regen uit kan vallen. Een licht buitje. Temperatuur 21 graden. En in tegenstelling tot vandaag is het morgen heel rustig weer. In de nacht naar zaterdag een graad of 12 of 13. En zaterdag loopt de temperatuur alweer op naar zo'n 25 of 26 graden. Vooral in de ochtend trekken er wat sluierwolken over, de meeste zon in de middag en het blijft droog. Er staat niet al te veel wind uit het westen tot zuidwesten. En zondag gaan we alweer richting de tropische 30 graden. Heel veel zon, een paar wolkenveldjes. Misschien later op de dag kan een enkele regen of onweersbui, maar de meeste plaatsen houden het gewoon droog. Kortom, nog even een dagje zoals morgen, waarbij het relatief koel is. Daarna wordt het weer een stuk warmer. En maandag gaan de temperaturen weer een beetje naar beneden, om later in de week opnieuw omhoog te gaan. Ja, samenvattend, Paul, de zomer die zit nog altijd stevig in het zadel.
0: Ja, nou, dat is toch mooi dat we zo'n mooie zomer hebben. Het komt iedere keer weer terug.
1: Het enige waarvan je zou kunnen zeggen, nou, daar zou wel iets meer van mogen zijn, dat is water. Want de natuur begint inmiddels wel erg droog te worden. Maar ik heb ook nog altijd goede hoop dat dat de tweede helft van deze maand allemaal wel weer een beetje wordt rechtgetrokken.
0: Ja, want Johan, heb jij gras in de buurt of bij jouw huis vlakbij?
1: Ja hoor, ja, ik heb een grasveldje.
0: Ja, en is dat ook een beetje gelig?
1: Nee hoor, dat is niet gelig. En dat komt. En we hebben toch nog wel regelmatig wat buien gehad, waardoor de bovenste laag nog wel redelijk bevochtigd is. Mm-hmm. En het duurt echt een lange tijd voordat het gras geel wordt. Het meeste gras wat geel wordt, dat is omdat mensen in hele droge tijden hun gras gaan maaien. Ja, en dan droogt het uit, dan wordt het heel rap geel. Dus het is veel beter om in een droge periode helemaal niets te doen met je gras, wordt het ook niet zo snel geel.
0: Kijk, hebben we ook nog even een tip van onze. Ja, een man die eigenlijk alles weet over het weer, over hoe je tuin moet onderhouden. Dankjewel, Johan. Jij bent morgen vroeg weer in de ochtendshow.
1: Ja, morgen vroeg hoor, 8:50.
0: 8:50. Dan spreken we jou dan. Bedankt voor je tijd.
1: Hey, mooie dag. Hoi, hoi.
0: Wordt dus weer lekker weer. Lekker bakken in de zon. Even zien, toch? Krijgen nu de Skizzer Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Oh,

0: The Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing op Hoog Radio. En ik moet wat vertellen, want ik heb straks heel belangrijk nieuws. Dat is een ingrijpende mededeling. En ik vind dat jij daarbij aanwezig moet zijn. Dat hoor je straks.
1: Meer oog? Check oogradio.nl.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Je bent nog steeds bij Oog Radio met zometeen Bryan Adams, Please Forgive Me, na Charlie Puth. Dit is Light Switch.

Charlie Puth en Light Switch. Op Oga. Oh, hij doet hem ook echt uit. Dat had ik nog nooit gehoord in het nummer. Nou, die hoorde je op Oog Radio. En zometeen heb ik nieuws voor je. En dat heeft alles te maken met aankomende zaterdag.

0: Please Forgive Me, Bryan Adams op het geluid van Groningen. En het voelt weer lekker vertrouwd. Ik ben sinds 6 weken weer terug. Ik heb er alweer 6 weken op zitten. En het wordt tijd voor iets nieuws. En daarvoor kijk ik ook een beetje opzij. Want ik vind het wel leuk om op zaterdag radio te maken.
1: Leuk, heb je wel eens eerder gedaan, toch?
0: Ja. En verrassing... Vanaf komende zaterdag weer een nieuw programma op de markt hier bij Oog Radio. Het gaat Goedemorgen Groningen heten. En ik ga het samen weer presenteren met Saskia de Vries. Elke zaterdag van 9 tot 11 mag je aanschuiven met je leukste verhalen. Wat jij hebt beleefd in de stad Groningen. Maar ook wat er speelt in Groningen. En ik kan al een beetje een kleine tease geven. Want het is eigenlijk de week... van de wandelvierdaagse. En ze zitten nu over de helft. Ze hebben hun dag er nu wel op zitten. Ik denk dat ze wel aardig binnen zijn. Hè? En die hebben we aankomende zaterdag ook in de uitzending. Je krijgt het weer, je krijgt sport, FC Groningen. Iedere week gaan we even bellen met Joey hoe het daarvoor staat. En dus gewoon weer een volle programmering op de zaterdag. Heerlijk. Hoe is dat nou?
1: Ja, dan kun je gewoon van opstaan tot slapen gaan... kun je gewoon oog ophouden binnenkort weer.
0: Ja, hou hem op oog, zeggen we dan altijd, hè. Gaan we ook doen met Shakira en het is Zoo. Come on.

James Morrison. And nothing ever hurt like you op het geluid van Groningen. Hey, ik heb wel veel zin in wat vochtigheid eigenlijk. Het is de hele tijd zo droog. De zon die schijnt en die schijnt. We hadden het er zo straks over met Johan Kamphuis. Ik heb eigenlijk wel een beetje zin in regen. Zometeen meer daarover. Maar eerst deze, Eddie Money en Ronnie Spector. Take me home tonight op hoog.

0: Take Me Home Tonight. Eddie Money and the Ronnie Spector.
1: Hier op het geluid van Groningen. En ik zei het zo net al tegen je. Ik ben op zoek naar iets. Het heeft alles met regen te maken deze keer. Pak alvast het nummer erbij. 050-5715-815. Ik ben namelijk op zoek naar nummers die over regen gaan. Het is namelijk zo droog op dit moment dat we zijn een beetje toe aan een regen. En dat gaan we gewoon visualiseren door op de radio een plaat over de regen te draaien. Het mag bijvoorbeeld zijn Adele, Set Fire to the Rain. Alexander, heb jij eentje die
2: Rain on Me.
1: Oh, Rain on Me. Hebben we natuurlijk ook. Stuur hem op naar 050-5715-815. En dan gaan wij hem draaien.

0: Lost Frequencies en Janik Davy. Reality hoor je op het geluid van Groningen. Gelukkig zijn wij niet onze verbinding verloren. We gaan zometeen namelijk even contact zoeken met Alexander, onze nieuwslezer. Zometeen het laatste nieuws op de radio. En wat zit daarin, Alexander?
1: Onder andere natuurlijk het herdenken van de slachtoffers van de eerste twee atoombommen. En gelukkig ook de laatste twee atoombommen die ooit op deze aarde zijn tot ontploffing zijn gebracht. Hiroshima en Nagasaki bij het antikernwapenmonument. En de Dorkwerderbrug is toch weer afgesloten. Het is de hele dag al gaande, maar hopelijk gauw weer open.
0: Ja, dat hopen we zometeen in het laatste nieuws om 17:30. Ik neem aan dat je lekker aan het eten maken bent. Succes met dat. Gaan wij even naar de Stadsplaat. En die is deze keer van Sabine Koch. En zij is lekker bezig. Ze is nu 3 jaar lekker aan de weg aan het timmeren. En je hoort haar in de Oogradio Stadsplaat. Met Laat Me Los.
2: Oogradio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Het is 5:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Op het Emmaplein zijn vandaag de slachtoffers herdacht van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, precies 81 jaar geleden. Bij het enige anti-kernwapenmonument van Nederland riepen de organisatoren de regering opnieuw op om het VN-verdrag tegen kernwapens te ondertekenen. Volgens hen loopt Nederland achter, terwijl inmiddels 100 landen het verdrag wel hebben ondertekend. Tijdens de herdenking spraken onder andere kinderburgemeester Biene en vertegenwoordigers van Artsen voor Vrede en Pro. De Doorkwerder brug over het Van Starkenborghkanaal is opnieuw afgesloten door een storing. De brug staat omhoog, waardoor auto's, fietsers en voetgangers moeten omrijden. De scheepsvaart kan wel passeren. Monteurs zijn bezig met de reparatie, maar het is nog niet bekend wanneer de brug weer open kan. De storing komt nog geen 2 maanden nadat de Doorkwerder brug weer volledig in gebruik werd genomen. Eind juni was de brug namelijk net hersteld na problemen door de hitte. Het aantal kruiden in de kruidentuin van de Prinsentuin is de afgelopen jaren afgenomen. Van de oorspronkelijke 65 soorten zijn er nog 58 over. Schrijver Edward Houting, auteur van een boek over de Prinsentuin, maakt zich zorgen. Volgens hem overwoekeren sommige kruiden andere soorten doordat er te weinig wordt gesnoeid. Daardoor dreigt volgens Houting een belangrijk onderdeel van de historische tuin verloren te gaan. Vader Niek en zijn 15-jarige zoon Jorik uit Scharmer varen vandaag en morgen de Elfstedentocht op waterstof. Met hun sloep halen ze geld op voor onderzoek naar de ziekte MS. De tocht leggen ze af zonder te tanken of bij te laden. Hiermee willen ze laten zien wat waterstoftechniek nu al kan. En ook vragen ze dus aandacht voor MS. Nieks vriendin en haar moeder hebben allebei deze ziekte. Vader en zoon vertrokken vanochtend vroeg uit Leeuwarden en hopen morgen te finishen op de Bonkervaart. Op oogtv.nl staat een link naar de actie. De volledige opbrengst gaat naar het Nationale MS-fonds. Waterschap Hunze en Aas controleert deze week de kwetsbare dijken in Groningen. En dit heeft te maken met de aanhoudende droogte. Door de warmte kan de grond uitdrogen en krimpen. Vooral dijken met een veenlaag zijn daar gevoelig voor. Inspecteurs controleren daarom op scheuren, verzakkingen en andere tekenen van uitdroging. Het watergebruik neemt toe, onder meer door boeren die beregenen. Het waterschap roept inwoners daarom op om zuinig met water om te gaan en tuinen bij voorkeur buiten de warmste uren van de dag te sproeien. Dan nog het weer voor vandaag. Je hebt al gemerkt, er is veel bewolking. Toch breekt de zon af en toe door. Plaatselijk kan nog steeds een bui vallen. Het is zo'n 21 graden. De wind komt uit het westen en is matig tot vrij krachtig. Toch maximaal windkracht 5. Vanavond en vannacht, dan is het helder. De temperatuur koelt af naar een graad of 12. En dan is het morgen rustig weer. Het blijft droog en de wolkenvelden worden afgewisseld door zo nu en dan zon. Morgen wordt het ook 21 graden. En tot zover het Oog Radio Nieuws voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur meer nieuws in de Oogochtendshow. In de tussentijd kun je het laatste nieuws blijven volgen via onze site oogtv.nl, de Oogsocials en natuurlijk de Oogapp en een beetje Paul.
2: Ja, en jij bent morgen bij de Ochtendshow, denk ik?
1: Ja, zeker. Morgenochtend vroeg 6:30 staan we hier weer. 7 uur, ja, luisteraar.
2: Dus 7 tot 9, morgen vroeg weer paraat om de ochtendshow te leveren.
1: Het laatste nieuws. Ja.
2: Dankjewel voor jouw nieuwsbulletin. We gaan zometeen even kijken wat er in de stad te doen is vanavond. Krijg je eerst Bauza. Dit is Magnetic.

Michael Jackson en Off the Wall. Oogradio, je zit misschien wel lekker te dineren thuis. Maar goed, wat moet je vanavond nou doen? Er is genoeg te doen in de stad. Op de vismarkt kan je vandaag nog langs de platenbus struinen. Tussen honderden LP's, CD's en singles zit misschien dat enige pareltje wel. Maar heb je liever muziek, dan is er vanavond in de Aakerk de halve finale van het internationaal Martini Orgelconcours vindt plaats. En ook bij Dot is er vanavond een speciale Sjaas special. Dat zijn de activiteiten voor vanavond. Volgende week is natuurlijk Keiweek en ja, die voorbereidingen die zijn al in volle gang. Oog Radio die staat er ook dinsdag, woensdag, donderdag vanaf 5 uur tot 9 uur 's avonds. Zijn we er om vast te leggen hoe de Keiweek beleefd wordt. Dat begint volgende week maandag. Wees erbij, zoek op oogtv.nl. Daar vind je alle programma's. En ook wordt er een pre-show gemaakt. En die start dinsdag, woensdag, donderdag vanaf 3 tot 5. Daarin zijn Saskia te horen, Hans is te horen. En ook me, myself en I. Gaan we nu naar Echo Smith. Dit is Cool Kids.

0: Jaap Reesema. En als je voor me staat. Nou, dan sta ik volgende week weer. Volgende week een drukke week. Ik zal het even aankondigen. Deze week ben ik er nog zelfs, moet ik even zeggen. Zaterdag, want dat is het toch wel het nieuws van vandaag. Begint weer de weekendshow op zaterdagochtend. Dan heet het Goedemorgen Groningen. Dan hoor je Saskia en we hebben veel gasten. Onder andere de organisator van de Groningse Vierdaagse komt langs. En dan hebben we volgende week natuurlijk de Keiweek. Wat is er dan allemaal te horen, Alexander?
1: Ja, de Keiweek is dinsdag, woensdag en donderdag van 5 tot 8 zitten wij in Wijk.
0: Ja,
1: dat is, in
0: dat
1: de...
0: is mooi geworden trouwens.
1: Dat is hartstikke mooi geworden. Het is op de hoek van de Grote Markt in de Poelenstraat. Ja. Daar zitten wij mooie 3 uur lang per avond radio te maken. Eigenlijk over alles wat kei te maken heeft. Dus kun je er niet bij zijn of heb jij een kind hier rondlopen bij de kei, dan is het hartstikke goed om even te luisteren, want dan weet je een beetje wat er speelt.
0: Ja, en daarbij is ook goed te vermelden, er is een kick-off show.
1: Dat doe jij,
0: en die is van 3 tot 5. En die worden gepresenteerd door Hans. Hans die is ook actief bij de ochtendshow. En Saskia die maakt haar entree weer. Ook dinsdag en donderdag op Oog Radio. En dat doen ze samen met mij.
1: Ik wou zeggen, en met jou natuurlijk. Ja, zeker.
0: Dus houden we lekker op oog. En dan sluiten we af met Save Your Tears. Dit is The Week.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed, dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en het komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde, met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
3: Hoe mijn almachtige God mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
4: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
2: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
5: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage met die we ons verder auseinandersetzen moeten.
2: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
8: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
2: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaan-oever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
4: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk 3e. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
2: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
3: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij is een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
2: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

geluid van Groningen.

Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakke breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
3: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
2: Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als ze opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jaren.